0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam was betrokken bij witwassen. Volgens het FD moesten ze een bedrag van 70 miljoen euro terugbetalen. De zaak draaide om een beroemde goudroof uit een kluis op vliegveld Heathrow begin jaren 80. Een deel van de buit werd via het Rotterdamse bedrijf wit gewassen. Het OM hield de zaak jaren stil. Een activist heeft zich gisteren vastgeketend bovenop een oorlogsmonument in een Duits stadje vlakbij Bielefeld. Hij zat urenlang bovenop het beeld dat net zo hoog is als de toren van Pisa. Volgens de politie was de demonstratie gericht tegen nieuwe windturbines, maar Duitse media zeggen dat het een extreemrechtse groep was. De presidentsverkiezingen in Colombia zijn zo goed als zeker gewonnen door de rechtse Abelardo de la Espriella. Hij is pro-Trump en wil samen met Amerika hard optreden tegen drugsbendes in Colombia. Zijn linkse uitdager wilde juist in gesprek met de gewapende bendes om tot vrede te komen. De definitieve uitslag wordt over een paar dagen verwacht. En bij de WK-wedstrijd tussen België en Iran hebben fans de beveiliging uitgedaagd en aangevallen. Er heeft ook iemand geprobeerd het veld op te rennen. Dat is verboden, maar de man had ook een shirt aan met een Iraanse vlag van voor de Islamitische Revolutie eind jaren 70. Die vlag is door de FIFA verboden. De man is aangehouden. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland, daar sta je in de file vanaf knooppunt Ouddijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente.
0: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
3: Hier komt Twente samen.
0: Dankjewel
3: dat ook jij erbij bent.
0: Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Ouddijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op nul te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oudijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oudijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte een jaar geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Dat moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. Twee mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stort het ineens neer. En het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdië opnieuw stunt op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Het is het tweede punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze al met 0-0 gelijk tegen Spanje. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Tot 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: tear it all down.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
16: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En dat is over het ANP-nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de N36 van Almelo naar Ommen. Tussen Westerhaar en de aansluiting met de N34, 5 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: China Sparrow en Material Lover hier op Twente FM. Goedemorgen.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 9 over 7 en in 1990 op deze dag in Berlijn wordt na 29 jaar de grenspost Checkpoint Charlie gesloten. Opgeheven, gebeurde op deze dag in 1990.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Als dan burgemeester Roelof Bleker ligt van Enschede, blijft het mogelijk om in Enschede preventief te fouilleren. Hij heeft in ieder geval gebieden aangewezen waar dat in de toekomst eventueel mogelijk moet zijn. De zogeheten veiligheidsrisicogebieden zijn de binnenstad, de omgeving van de Grolsvesten en de belangrijkste invalswegen van Enschede. En onder een brandende zon bij temperaturen van rond de 30 graden deden de Nederlandse topatleten tijdens de FBK Games, wat er van hun verwacht werd, hun onderdeel winnen. Femke Broeders-Bol, Jonas Pijvers, Nadine Visser, Niels Laros en Jessica Schulder wonnen hun onderdeel. Ook de Nederlandse toppers die niet wonnen waren tevreden. Zo is te lezen op 120.nl. En met het oog op de verwachte warmte, ook om het weekend, heeft de organisatie van de Run Back Run Deurningen de starttijden tijden bewust in de ochtend gepland. Het evenement wordt gehouden op zondag 28 juni. Er zijn nog enkele startplekken vrij. Maar je moet dus wel vroeg opstaan. Dat is geen probleem, toch? Veel zonneschijn vandaag en de temperatuur in Twente, dat is lekker rond de 28 graden. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker.

0: Het is bluf en dichterbij dan ooit hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom. Het is maandagochtend. Het is de ochtendshow. Ja, nog hard, geloof ik. We moeten even de nieuwsfeiten van weer leren hebben. Even mijn bril goed opdoen en dan komt het allemaal goed. Kijk, daar is hij al.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 22 juni en vandaag op deze dag krijgt de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux een levenslange celstraf en 10 jaar TBS voor drievoudige moord. En zijn vrouw, die Michelle, krijgt 30 jaar celstraf en een vriend 25 jaar celstraf. 2004 gebeurde dat, op deze dag werd het uitgesproken. Dan 1992, Cambodja krijgt $880 miljoen aan hulp van het buitenland voor de wederopbouw van het land. Dat is $280 miljoen meer dan het bedrag waar de Verenigde Staten of de Verenigde Naties om hadden gevraagd. En daar is Cambodja heel erg blij mee op deze dag in 1992. Dan 1990, in Berlijn wordt na 29 jaar de grenspost Checkpoint Charlie opgegeven. En 1988, Volvo presenteert een nieuwe auto van het Nederlandse merk. Of makelij, moet ik zeggen. Dat heet dan de Volvo 440, de wereldberoemde 440, produceert in Helmond. Productie zou door Volvo in 1996 worden gestopt. De Volvo 440. Ze rijden nog rond. Dan 1980, West-Duitsland wint in Rome het EK voetbal door België in de finale met 2-1 te verslaan. In 1976, het Canadese lagerhuis schafte de doodstraf af op deze dag in 1976. En een Boeing 707 van Air France die stort als gevolg van slecht weer neer op Guadeloupe. Daarbij komen 113 mensen om het leven, gebeurde deze dag in 1962. In 1941, Nazi-Duitsland begint operatie Barbarossa, de grootste militaire onderneming in de geschiedenis tegen de Sovjet-Unie, op deze dag in 1941. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag, 22 juni 1991. En de binnenkomers van die lijst als volgt: de stilte breekt. Stef Bos komt binnen op nummer 37. My Name Is Not Susan van Whitney Houston is binnenkomen op 36. En Solace of You van Living Color komt binnen op 35. Could You Be van Bob Marley en The Wailers, oftewel Could You Be Loved. Maar de nieuwe uitvoering, tenminste opnieuw uitgebracht, binnen op 34. En Lost in Music van de Stereo MC's komt binnen op 32. Dan Quadrafonia van Quadrafonia komt binnen op 29. En de hoogste nieuw binnenkomer vinden we op 28.

Uiteindelijk wordt het nummer 9, staat 10 weken in de top 40. Deze Rush Rush van Paula Abdul. En die kwam binnen op deze dag in 1991 in de top 40 op nummer 28. Dan de top 3. Op 3, Sens Una Donna van Zoegerok. Een daalt van 1 naar nummer 2, The Weight of Change van The Scorpions. En van 4 naar nummer 1, Gypsy Woman van Crystal Waters. De nummer 1 van 22 juni 1991.

0: Abelos uit de dagen zijn gangs en dat volgen we op de voet. Straks een update vanuit, zeg maar de arena. Denk ik, want die beginnen vroeg, ook vanwege dit, maar de paardensport altijd al vroeg. En later in de show gaan wij bellen met Martin Bels over de toestand bij Watermolen Bels afgelopen zaterdag. Een grote, verwoestenij. En we gaan horen hoe het ermee is. En we gaan ook nog naar de FBK Games en de Dom van Danloop. Hoe is dat allemaal verlopen? Blijf lekker hier bij de show. Straks de streeknieuws.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vak lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl.

0: Voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: 7:30, eerst de hoogtepunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. De Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit erachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. En een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar de grootste LNG-fabriek ter wereld staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. De explosie gebeurde toen een fabriek werd opgestart na de Iran-oorlog.
10: Dankjewel. Frank, goedemorgen. Frank, help. Komt eraan hoor, Frank. Ze dacht dat deze deur, denk ik, op een of andere manier. Geloof ik dat het lukt. Ja, daar is hij.
12: Goedemorgen.
10: Morgen.
12: In het depot van Museum Fabriek is een drukplaat uit de jaren 50 gevonden met een vragenformulier van de Enschedese Sociale Dienst. Het formulier bepaalde wie recht had op armenzorg en wie niet. De methodiek met vragenlijst en criteria om misbruik te voorkomen is bijna 80 jaar later nagenoeg ongewijzigd gebleven. Woensdag is een grote hinder in het openbaar vervoer. Vakbond FNV kondigt een staking aan tot 8 uur... als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van WIA, WWW en zorg. OV-medewerkers staken niet alleen voor hun eigen sector, maar ook tegen verslechtering van het sociale vangnet. Reizigers wordt geadviseerd vooraf actuele reisinformatie te controleren en rekening te houden met vertragingen of uitval. En in Rotterdam werd gisteren het Nationaal Monument Ulu Kora onthuld ter ere van de Molukse gemeenschap die 75 jaar geleden aankwam. Paul Salakori, voorzitter van Stichting Molukkers in Overijssel, waardeert het monument, maar stelt dat excuses van de overheid veel te laat komen. Veel slachtoffers van destijds zijn niet meer in leven en de tweede generatie voelt nog steeds de gevolgen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 30 graden. In de avond is het lang, zonnig en warm.
10: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek wat het daar te beleven. Het is redelijk rustig. De gebruikelijke files op de A35 Almelo West richting Wierdewest. 4 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de N35 Nijverdoos richting Wierdewest langzaam rijden tot stilstaand 5 minuten over 3 kilometer. Geen controles nog, geen aangekondigde. Aldus flitsmeister.nl.

Calvin Harris, Jesse en Satisfy, nieuw single hier op Twente FM. Vandaag 28 graden. Ja, lekker hoor. De hele dag zonneschijn. En het blijft buienvrij zoals het heet. Straks een greep uit de

0: is 7:15.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jarig vandaag Todd Rundgren. En die wordt 78. Meryl Streep vandaag jarig, 77. En Cyndi Lauper wordt 73. En Leo Driessen, de oud-sportverslaggever, wordt 71. We hebben Jimmy Summerfield, die jarig is, 65 wordt hij. Jeroen van der Boom wordt 54. En Lisa Lois, ofwel Lisa Hordijk, wordt 39. We zeggen gefeliciteerd en een mooie dag, zeg maar. En ook onder andere jarig vandaag is Green Guardside, beter bekend als Squirty Polity.

0: Hart is vandaag jarig. Beter bekend als Squirty Polity. En hij is 70 geworden. En we draaiden The Worth Girl. Dat kwam uit de zomer van 1985. Laat ik zo zeggen, het belangrijkste is een zomerhit. Goed zo. En over zomer gesproken, prachtig weer natuurlijk. Om de Almeloze Ruitendagen te doen. En dat is echt met de neus in de boter, zeg ik dan weer, Omar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hè? Dit is toch prachtig weer om paardenspot te bedrijven.
1: Het is prachtig. Het is wel echt wel aan de warme kant. Maar ja, het was een zeer geslaagde ponyweekend, zeker.
0: Ja, zo is dat. Afgelopen week begonnen. Hè, we hebben, nou ja, ik heb vrijdag Eddie al even aan de lijn gehad. En ik denk, nou, vandaag toch maar eens even weer de komende week doornemen. Want de Almeloze Ruitendagen, we zitten er met een neus in. Maar we krijgen nu de wissel, hè, van de ponies naar de paarden.
1: Ja, vandaag is de wissel van de ponies naar de paarden. Eigenlijk is dat gisteren al een beetje begonnen. We hebben een ponyweekend gehad. Die is gisteren aan het eind van de middag afgelopen. Dan zie je dat de meeste ponyruiters ook naar huis gaan. De eerste paar paarden zijn binnengekomen gisteravond al. En vandaag gaat de rest volgen.
0: Ja, is dat een grote wissel of valt dat er wel mee? Want het is dan een hele organisatie volgens mij om dat in goede banen te leiden.
1: Dat is een hele organisatie. Er zijn gisteren zo'n beetje 240 ponies vertrokken die in onze stallen stonden in ieder geval. Die stallen moeten dan schoongemaakt en klaargemaakt worden voor de paarden. Gisteren zijn er uit mijn hoofd 24 binnengekomen. En er zullen vandaag nog een stuk of 80 tot 100 volgen. En dan morgen nog weer wat. En dan komt het langzaamaan in beetjes komt het binnen.
0: Oké, okay. En hoe gaat het met die paardenstallen? Ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat het toch allemaal wel goed bewaakt is. Want er zijn natuurlijk kwaadwillenden. We hebben het al meegemaakt met sproeiers, ik noem wat. Een paard is nog wel het een en ander waard.
1: Nee, zeker, we hebben 24 uur per dag op beide stallencomplexen hebben we daar mensen van onszelf rondlopen. Overdag tussen 7 en 7 zijn dat echt stalmeesters. Die zijn er vooral voor het beheren van de stallen en het verwelkomen van de nieuwe ponies en paarden. Nu dus paarden. En s'nachts hebben we daar ook nog gewoon mensen rondlopen om alles in een goede banen te leiden. Ja.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, volgens mij, laat ik zo zeggen, dit weer, het is natuurlijk warm. Maar over het algemeen is het natuurlijk prachtig om in de zonneschijn naar een paard te kijken en natuurlijk naar zijn ruiter.
1: Zeker weten. Al maken wij ons wel wat zorgen over de temperaturen die aan het eind van de week verwacht worden. Daar praat ik vanaf volgens mij donderdag 35 graden plus. Ik heb over anderhalf uur om 9:30 ga ik weer met een aantal mensen bij elkaar zitten om te kijken van wat kunnen we doen in het programma. Wat kunnen voor onze paarden en deelnemers nog meer betekenen om het zo aangenaam mogelijk te maken.
0: Ja, nog eerder beginnen is bijna niet mogelijk. Ja, dan moet je om 6:00 beginnen in de ochtend. Dat is alleen maar een beetje te gek.
1: Ja, maar wellicht is dat wel iets waar we over na gaan denken.
0: Oké.
1: Ja. Weet je, het wordt echt wel warm. En dat is dan een persoonlijke mening. Als het echt 34, 35 graden wordt, dan moeten we even gewoon voor het dierenwelzijn, maar ook voor onze deelnemers, moeten we misschien even wat keuzes gaan maken.
0: Ja.
1: Dat misschien niet altijd even leuke keuzes zijn. Want misschien dat we wel zeggen van, nou ja, we moeten om 6:00 ochtends beginnen, wat wel heel erg vroeg is. Maar ja, daar gaan we straks eventjes met wat meer mensen over hebben.
0: Oké, dus het is helemaal ontspannend gebeuren vanochtend. Ik bedoel, het gaat allemaal wel door, maar of de tijden worden veranderd.
1: Precies, daar praten we over.
0: Ja, dat zou een mooie oplossing zijn.
1: Precies. Dit is even. Je zegt 6:00 ochtends dat. Toevallig is dat wel een tijd die nou, in het hoofd zit. Of 6:30 of zo.
0: Ja, ik heb een glazen bol hier, Romar. Ik zie altijd alles. Dus het zit.
1: Anders kom je gewoon bij ons in de organisatie, joh.
0: Nou ja, waarom ook niet? Ik heb langzaam zoveel verstand van de paardensport gekregen. Na al die jaren radio. Nee, dat zit wel goed.
1: Dat bedoel ik maar.
0: Ja. Hey, maar over organisatie gesproken. Met hoeveel mensen zijn jullie daar eigenlijk? Want dat moet echt een hele heel gebeuren zijn.
1: Ja, het is een vast bestuur van 9 man. Maar daarom hebben we heen, denk ik, een schil van rondom de 25 vrijwilligers die echt het jaar rond hiermee bezig is. En als je dan kijkt naar alle vrijwilligers, zitten we op meer dan 300 vrijwilligers over die 10 dagen. 300 verschillende vrijwilligers heb ik dan over. En ongeveer 150 tot 200 vrijwilligers tegelijkertijd op het trein om alles in goede banen te leiden.
0: Oké, hartstikke goed. Nou ja, het is afgelopen weekend dus ook allemaal goed gegaan. Gisteren dus is de grote prijsdag uitgereikt.
1: De grote prijs is uitgereikt. Ik moest de naam even onthouden.
0: Nee, weet ik. Maar dan verwijst iedereen wel naar de website. Lijkt me toch handig.
1: Precies.
0: Mooi. Goed, vandaag de grote wissel. En wordt er dan ook weer gereden, toch wel?
1: Ja, en er wordt vandaag nog niet gesprongen. Maar vanaf vanmiddag rond 12 uur volgens mij begint het dressuur. Dus we gaan wel een paar uur dressuur rijden vandaag. En dan vanaf morgenochtend gaan we weer ook weer springen en dressuren tegelijkertijd.
0: Oké, iedereen van harte welkom om te komen kijken.
1: Natuurlijk, wees welkom.
0: Midden in Almelo, een prachtig gebied om daar eens even te neuzen tijdens de Almeloze Ruitendagen. Romar, hals op de hoogte, samen met Eddie. En dan komt het allemaal goed. Succes met het vergaderen vanochtend. Ik ben benieuwd wat eruit komt.
1: Dankjewel, zal ik het morgen vertellen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Haal je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken, blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met 2 postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Tussen Almelo en Hengelo rijden geen treinen. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

0: hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 8:11. En vandaag op deze dag in 1990 wordt in Berlijn na 29 jaar de grenspost Checkpoint Charlie opgeheven. 1990 gebeurde dat op deze dag. Legendarisch.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Als dan burgemeester Roelof Bleker ligt, blijft het mogelijk om in Enschede preventief te fouilleren. Dat heeft hij in ieder geval aangekondigd en aangewezen met een aantal gebieden. Onder andere de binnenstad en omgeving Grolsvesten en belangrijke invalswegen van Enschede. Check het verhaal op 120.nl. En onder een brandende zon met temperaturen van rond de 30 graden deden Nederlands topatleten mee met de FBK Games. En men deed ook nog wat er verwacht werd, namelijk winnen. Hoe dat precies zit, horen we straks van Hans Kloosterman van de FBK Games. Was prachtig om te zien gisteren. En met het oog op het verwachte warme zomerse weer heeft de organisatie van de Run Back Run in Deurningen de starttijden bewust in de ochtend gepland. Het evenement wordt gehouden volgende week zondag 28 juni. Er zijn al wat startplekken, zowel voor solo-deelnemers als duo's. En dat betekent op tijd beginnen. En dat gaat misschien nog gebeuren met de Almeloze Ruitenagen. Dat hebben we gehoord van Roman Monfils zojuist in de show. Zonneschijn vandaag, 28 graden. Het blijft wel lang warm. En het is...

0: Yizgo. En, of Yizo is het, in John. En Eyes Closed op het Twente FM. Gisteren prachtige spoordag in Hengelo. Onder wel wat, verzinkende temperaturen, zoals dat dan officieel heet. Als Kloosterman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De FBK Games. Nou, het zag er prachtig uit, toch?
1: Nou, het zag er zeker prachtig uit. We hebben natuurlijk fantastische sport gezien. Maar wat je zegt, het was wel. Het was heet in het stadion. Zowel op de tribune als op het veld.
0: Ja, dat staat zijn weerslag natuurlijk ook op de bezoekers. Ik zag ook mensen met paraplu of parasolletjes, kun je het dan noemen. Maar goed, hoe dan ook. Veel water, waaiers. Het ging ervan.
1: Ja, precies. Nee, nou ja, weet je, ik heb bewondering voor de mensen die daar 3 uur op de tribune hebben gezeten. En de hitte hebben doorstaan, zeg maar. Maar het was echt wel warm. En ja, dan zie je dat mensen toch allerlei manieren proberen te vinden om wat schaduw te pakken. Je ziet ook dat mensen een tijdje op de tribune zitten, dan toch weer even de verkoeling opzoeken en dan weer terugkomen. Dat is zo. Ja, het nadeel van het FBK-stadion is dat er nog geen dak boven zit.
0: Nee. Ja, het heeft ook weer zo'n charme, maar het is wel het nadeel. Maar het zal er ook nooit komen, denk ik. Vanuit eerlijk gezegd.
1: Ja, nou, atletiek is natuurlijk een kleine sport vergeleken met voetbal. Dus of wij daar een dak op gaan krijgen, dat weet ik niet. Daar moeten we met de gemeente maar eens over hebben.
0: Ja, als je zegt van we leggen de zonnepanelen op, dan kom je een heel lijn, denk ik. Hè?
1: Ja, misschien is dat een goed idee.
0: Ja, nee, maar hoe kijk je over het algemeen terug naar de FBK Games? Wat ik, wat ik al zeg, het zag er prachtig uit. Mensen fanatiek, prachtige winnaars. Tevreden?
1: Ja, sportief was het gewoon een heel erg mooie editie. 5 Nederlandse winnaars. Dat is ook ongekend. De staat van de Nederlandse atletiek op dit moment. Dat we het zo goed doen, dat toont zich dan ook op zo'n FBK Games als gisteren. Dus dat gedeelte, zeg maar, het atletiek gedeelte was echt fantastisch.
0: Ja, hoor je dan nog van de atleten zelf dat het warm is of dat ze aanpassingen willen, ja, of weet ik voor wat?
1: Nou ja, weet je, op verschillende plekken. Dus ieder onderdeel is dan toch weer anders. Hè? Dus de veldonderdelen, post- en hoogspringen of kogelstoten of verspringen. Daar wordt dan wel gevraagd om schaduw bijvoorbeeld. Hè? Dus we hebben wel tentjes neergezet voor wat extra schaduw. Maar daar staat wel ook nog wel een klein briesje. Dus dat is eigenlijk wel goed uit te houden. De meeste looponderdelen hebben er ook niet zoveel last van. Op de 5000 meter, en dat hadden we eigenlijk niet verwacht, want daar zijn best wel veel, zeg maar, Afrikaanse goed getrainde atleten die echt wel weten om te gaan met de hitte. Maar de Nederlandse hitte is dan kennelijk toch weer wat anders dan de hitte in Kenia, Ethiopië of Oeganda.
0: Ja, dat blijkt.
1: Er waren er meerdere die na afloop echt wel even een icepackje nodig hadden, zeg maar. Die wel tijd nodig had om bij te komen. Maar goed, het zijn topatleten, die herstellen vervolgens ook weer snel. En wij hadden het goed voor elkaar met icepacks en zo. Dus,
0: het valt me ook op hoe lang ze nog moeten of blijven ademen om even op adem te komen. Ik zag, Klaver zag ik op televisie. Ik denk, die had gelopen, maar die was nog een tijdje bezig om bij te komen. Moet nagaan wat dat voor een impact heeft. Ongelooflijk.
1: Ja, het lijkt soms zo makkelijk, hè? Ook zo'n Femke Bol. Als je Femke ziet lopen, ook, dan denk je van dat gaat toch heel gemakkelijk. Het is bijna joggend als je er naar kijkt.
0: Ja, nou.
1: Maar het is echt een enorme inspanning. Atleten, en zeker na een 400 meter, atleten zijn echt kapot. En dat duurt wel even voordat die hersteld zijn van zo'n absolute topinspanning.
0: Ja. Nou ja, goed. Ze zijn allemaal tevreden naar huis heen gegaan, Hans. Of spreken ze nog persoonlijk allemaal? Of is dat bijna niet te doen, hè?
1: Ik heb ze zeker niet allemaal persoonlijk gesproken, maar ik heb er een hoop wel persoonlijk gesproken. En nou ja, weet je, dus onze regionale held Jonas Pijvers was natuurlijk heel erg blij. Die had vorig jaar voor het eerst gewonnen, wilde per se weer winnen voor eigen stadion. Hij zei ik had hem natuurlijk onlangs nog gesproken bij onze persconferentie. En toen begon hij over dat hij vroeger al wel eens de kidsrun had gelopen. En nou kwam hij naar me toe. Hij zegt, ik had het helemaal vergeten, maar in 2021 heb ik hier ook al een keer gewonnen. Toen was het Nederlands jeugdkampioenschap of zo. Dus voor hem is Hengelo echt wel een plek van...
0: Dat geloof ik, ja.
1: Daar moet ik winnen. Dus dat is heel leuk. Femke was heel blij met hoe het gelopen was en haar 800 meter. Ik sprak Fleur Jong nog even, de Paralympische. Die was ook heel erg blij en had een hele lekkere wedstrijd gesprongen. Dus ja, dan word je ook, dus zo werkt dat dan natuurlijk. Dan word je natuurlijk ook blij als die Nederlandse atleten allemaal zo blij zijn.
0: Gelukkig maar, hartstikke goed. Het Paralympische deel werd gemixt gedaan, hè, volgens mij op het eind, zag ik. Ik heb niet alles gezien, moet ik zeggen.
1: We hadden twee onderdelen gemixt, dus het kogelstoten en het verspringen. Dus okay. Dat waren gemengde onderdelen.
0: Okay.
1: En dan laat je ook zien dat beide sporten prima samen kunnen.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: En dat vinden we wel belangrijk.
0: Goed zo. Hans, je mag een cijfer geven. Waarom niet?
1: Oh, een dikke 8. Dus een 9 of een 10 doe ik echt alleen maar als dat stadion nog helemaal vol zit en we iets beter weer hebben, waardoor je zeg maar die sfeer er ook echt in kan krijgen. Want dat was gisteren echt wel lastig, hè, met die hitte om dan dat publiek op te peppen en extra sfeer. Dat is dan ingewikkeld. Maar voor de rest dat hebben wij echt een hele mooie editie gehad. En ik zie dat ook aan mijn inbox op de volgende dag. Ik geloof dat ik 4 mailtjes had vanochtend van allemaal mensen die heel blij waren, maar dan toch een opmerking maakten over of iets van water of iets van parkeren of kleine dingetjes waar zij. Dan ben ik al heel blij. Als ik maar 4 mailtjes heb de volgende dag, dan hebben we een hele goede editie gedraaid.
0: Goed zo. Nou, bij deze ook een 8 van mij dan. Een 8 plus vooruit. Ik vind het allemaal goed, want ik vond het prachtig om te zien gisteren. Hans Kloosterman, dankjewel. FBGK Games. En tot de volgende. Hoi.
1: Tot de volgende.

0: Alexander, Olivia Dean en Rain Me In hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de Domverdamloop. Hoe is het gegaan, hoe is het verlopen gisteren, ook met het eerder starten. Ilse gaat er alles over vertellen. En ook Paul Salacori hebben we over, over de excuses van de Nederlandse regering aan de Molukkers. Dat allemaal na Streeknieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u.

0: Jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaard.
8: Dag Ronald.
9: Het is nog altijd veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen, meldt de NOS. Uit onderzoek blijkt dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen. In de bouw, bij de dierenarts of in een tweedehands winkel is voorlopig genoeg werk te vinden volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwe lijst van kansrijke beroepen. En het blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschadeherstel te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid.
8: Ronald, dankjewel. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In het depot van Museum Fabriek is een drukplaat uit de jaren 50 gevonden met een vragenformulier van de Enschedese Sociale Dienst. Het formulier bepaalde wie recht had op armenzorg en wie niet. De methodiek met vragenlijsten en criteria om misbruik te voorkomen is bijna 80 jaar later nagenoeg ongewijzigd gebleven. Woensdag is er een grote hinder in het openbaar vervoer. Vakbond FNV kondigt een staking aan tot 8:00 als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van WIA, WWW en zorg. OV-medewerkers staken niet alleen voor hun eigen sector, maar ook tegen verslechtering van het sociale vangnet. Reizigers wordt geadviseerd vooraf actuele reisinformatie te controleren en rekening te houden met vertragingen of uitval. En in Rotterdam werd gisteren het Nationaal Monument Ulu Kora onthuld ter ere van de Molukse gemeenschap die 75 jaar geleden aankwam. Paul Salacori, voorzitter van Stichting Molukkers in Overijssel, waardeert het monument, maar stelt dat excuses van de overheid veel te laat komen. Veel slachtoffers van destijds zijn niet meer in leven en de tweede generatie voelt nog steeds de gevolgen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 30 graden. In de avond is het lang, zonnig en warm.
8: Frank, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan Stroe-Hoevelaken, 10 minuten over 7 kilometer. Langs bereiden tot stilstaand verkeer. En de N35, Nijvel de Oost richting Wierde West. Nog steeds 4 minuten over 3 kilometer. Langs bereiden tot stilstaand verkeer. Voor de rest kunnen we melden dat er weinig of niks te melden is op het gebied van de snelheidscontroles.

0: komen. Tenminste, jong en dom en alles erop en eraan. Nou, het beste was gisteren onder andere ook in Reutem en omgeving bij de Dom Verdanloop. Ilse de Haar, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Nou, hoe is het verlopen? Hoe kijk je terug?
1: Nou, we kijken zeer positief terug. Er waren onrustige dagen voorafgaand. Maar uiteindelijk hebben we dus donderdag besloten om het door te laten gaan. Met wel aangepaste omstandigheden. Dus we hadden de halve marathon vervroegd naar 7:15. En uiteindelijk hebben we zelfs nog gisterochtend goed naar de weersomstandigheden gekeken. En met name naar de hittekracht. En die was te hoog, waardoor we ook de halve marathon nog hebben ingekort op het laatste moment.
0: Oké.
1: Maar dat was goed. Lopers waren toen ze terugkwamen daar positief gestemd over dat we dat gedaan hadden. En iedereen is weer veilig over de finish gekomen. Dus we blikken positief terug. Het was een erg geslaagde ochtend.
0: Ja, en dit is waarschijnlijk ook de modus bij warme temperaturen die je moet hanteren ook in de toekomst. Misschien is dit wel de oplossing.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Dus we hebben veel contact gehad met de veiligheidsregio. En daar hebben we wel goede adviezen van gehad. Dus dat gaan we zeker meenemen voor de komende edities.
0: Even over die hittekracht. Wie bepaalt dat? Hoe kom je daaraan? Wat is de grens?
1: Op de website van de KNMI staat hittekracht. Ik zal even zoeken waar je dat kunt vinden. Maar daar wordt al meegenomen de wind, zonkracht, luchtvochtigheid en ook de temperatuur. En die combinatie bij elkaar opgeteld, daar komt een cijfer uit. Vanaf 4-5 is het zeg maar risico. Dus dan moet je goed gaan kijken. En 6 wordt het al hoog risico. En alles daarboven is wat denk ik gewoon niet geadviseerd om überhaupt wat te gaan doen. En we zagen dat de hittekracht gisteren vanaf 10:00 zeg maar 6 zou zijn. Dus vandaar dat we hadden besloten om hem in te korten, zodat we zeker wisten dat iedereen tijdig terug zou zijn. En met alle maatregelen qua waterposten, extra sponsen, sproeiers, hadden we het vertrouwen dat het goed moest komen.
0: Nou, hartstikke gaaf en mooi dat het zo goed verlopen is. Alle broodjes opgekomen, Ilse?
1: Nou, we hadden er nog wel wat over. Dus.
0: Nee, toch?
1: Ik denk ook door de warmte. Dan eten mensen misschien toch wat minder. Maar er is wel genoeg genuttigd, moet ik zeggen. En we verdelen het altijd nog wel zo her en der. Dus,
0: het komt wel op, dus. Hè?
1: Jawel, jawel, zeker. Ja.
0: Zo. Nou, boek dicht, dik tevreden, strikt eromheen.
1: Ja, zou ik zeggen van wel. We gaan nog wel even goed evalueren wat we doen met de komende editie. We hebben nog geen datum geprikt, dus dat maken we op een later moment bekend. Wel leuk is dat we in het najaar nog de Dom Verdan Trail hebben.
0: Oh ja.
1: Dat bij Wild Bijzonder Vissen. Die gaat echt compleet off-road, dus je hebt bijna geen verharde weg te pakken. En dat is superleuk. En het is niet heel vroeg in de ochtend, maar in de namiddag. En dan na de tijd lekker een hapje eten bij de visvijver.
0: Oké, nou dan zal het geen 35 graden zijn, denk ik, hè?
1: Nee, daar ga ik vanuit.
0: Hou ons op de hoogte. Mocht er nieuws zijn, hoor ik het graag van je. Ilse de Haar van het Dom Verdanloop. En dankjewel.

0: Changes. En ja, Changes waren er ook in het verleden voor de Molukse gemeenschap die naar Nederland is gehaald. En gisteren was er wel een belangrijke dag. Er werden excuses aangeboden door de Nederlandse regering aan de Molukse bevolking. Paul Zalakori, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, je hebt het op de voet gevolgd bij RTV Oost. Je hebt daar, en dat staat ook bij ons op de website, toch ook wel je mening over. Allereerst excuses, te laat, maar toch.
1: Te laat, maar toch. Dubbele gevoelens, moet ik eerlijk bekennen. Omdat, zoals het... Iedereen al heeft ondervonden dat het 75 jaar te laat is. En voor degene waarvoor het bestemd is, dus de eerste generatie, mijn ouders en zijn kameraden en familie natuurlijk, die zijn er niet meer. Die kunnen het niet meer aanhoren. Terwijl wij van de tweede het wel aan kunnen horen. Maar het is niet voor ons bestemd. Het is eigenlijk voor onze ouders bestemd.
0: Ja, en dat maak je nooit meer goed eigenlijk.
1: Nee. En dat is nou het wrange ervan. Degene die er nog over zijn van de eerste generatie, zoals mijn oom die gisteren op de eerste rij zat in Rotterdam, de heer Nahumuri, kijk, voor hem vind ik het heel prachtig dat hij dat kon aanhoren vanuit de mond van de minister-president. Maar wat mij dus ook tegenvalt, eigenlijk, of tegenviel, is eigenlijk van, ik had beter dat de koning dat zou zeggen. Ja. Waarom de koning?
0: Ja.
1: In 2020, of 2020, ja, toen had hij wel excuses aangeboden aan het Nederlandse geweld in Indonesië, waar hij dat ook was in Indonesië, maar geen woord over de Molukse gemeenschap. En een jaar of drie geleden had hij dus ook excuus aangeboden voor het slavernijverleden. En daarin vraagt hij vergiffenis. En wederom niks over de Molukse gemeenschap. En dat steekt mij.
0: Ja, wat zit daarachter? Ik bedoel, ja, je denkt, zo moeilijk is het allemaal niet. Hè? Maar heeft het zoveel gevolgen als je dat gewoon uitspreekt? Lijkt me toch niet?
1: Nee, dat lijkt me niet. Want kijk, onze ouders, de eerste generatie die hier naartoe is gekomen, heeft al die jaren onder de Nederlandse driekleur gevochten. En ze zijn veroordeeld en beoordeeld. En toch worden ze en werden ze niet erkend. En nu dus premier Jaret gisteren dus kleuren heeft bekend. Ja, ik moet het nog zien.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd van belofte maakt schuld, maar ja. Ik weet het niet, politiek is altijd een slangenkuil.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Je snapt toch niet dat zeg maar, in het verleden niet gedaan is? Hè? Waarom dat gewoon nog niet een minister-president is geweest of een regering is geweest die heeft gezegd, nou, hupsakee, we bieden onze excuses aan. Ik noem maar wat. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Kijk, tuurlijk, voor ieder, ik kan niet namens iedereen praten, maar als ik namens me, ik praat gewoon vanuit mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En ieder die heeft zo'n eigen gevoelens daarbij. En uiteraard is het natuurlijk mooi dat het monument er is gekomen. Alleen de pijn, die zal dan altijd blijven. Die zal dus nooit weggaan. En ik zeg altijd van de pijn die wij voelen als tweede generatie. En ook onze ouders. De pijn die wij voelen, dat kan niemand anders voelen zoals wij dat voelen.
0: Nee, dat geloof ik graag. Ja, ja. Eigenlijk verandert er niks, Paul.
1: Voor mij op dit moment nog niet.
0: Nee.
1: Kijk, ik ben ook al blij dat hij dus heeft erkend. Dus de erkenning voor onszelf, voor het Molukse volk. Dat staat buiten kijf natuurlijk. Alleen ja, ik weet het niet. Ik heb zo mijn twijfels. En ik moet het nog eens zien. Zoals eerder gezegd, van belofte maar schuld. Maar ja, goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een persoontje die voorbij komt.
0: Nou ja, vooraanstaand iemand toch, in dit geval ook, alsof zijn een woordvoerder, laat ik het zo zeggen. Je weet natuurlijk van hoe het in de rand in dit geval. Maar wat zou er nog moeten komen? Hè?
1: Ja, kijk, het leven van onze ouders, dus van de eerste generatie, die verdienen gewoon een herinnering.
0: Ja.
1: En die herinnering, die is nou dus uitgemond in zo'n mooie monument. Hè? Maar de offers die zij hebben gemaakt voor de Nederlandse driekleur en ook om dus hun familie daarachter te laten. Sommigen hebben hun kinderen daarachter gelaten. Die mogen maar een bepaald aantal kinderen meenemen hier naartoe. Ja, en dat zijn offers die verdienen ook erkenning. En de namen van onze ouders, ja, ik vind dat ze gewoon respect verdienen.
0: Nou, bij deze van mij althans. Maar goed, ze moet dan ook van de overheid komen. Eigenlijk gaat het boek nog niet dicht, Paul, hè? Nog steeds niet.
1: Voor mij gaat het boek nog steeds niet dicht. Kijk, zolang wij hier zijn in Nederland, de tweede generatie en daarop volgende generatie, in onze geschiedenis blijven staan. Maar het zou mooi zijn als onze geschiedenis ook in de schoolboeken komt te staan.
0: Dat is misschien nog belangrijker.
1: Ja, zodat men ieder weet waarom we hier zijn en waarvoor we hier zijn.
0: Ja, het verbaast me er nog steeds over dat we dat heel veel mensen dat niet weten. Tenminste, vergeten wordt. Dat verbaast mij ook over. Maar goed dat je dat zegt.
1: Ja.
0: Bij deze. Nou, ik dank je wel, Paul. Nogmaals, het zal niet de laatste woorden zijn die we erover hebben gehad. Hoe dan ook, ik wens je een mooie maandag toe.

0: Radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. Daarom is er ook in die branche werk zat voorlopig. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. En de overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp, klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is
3: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Os staat file door een ongeluk tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De andere kant op van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 16 kilometer file. En daar is de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Straks gaan we het hebben over dekzand, kopjes, landschap. Ja.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Een mondje vol. Straks de uitleg. En straks bellen we ook nog even met Mander. Met Martin Belt over de ellende van afgelopen vrijdag. En hoe nu verder. Eerst 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Wensen welkom via twentefm.nl rechterboven.

0: Laatst is het op rij als de zon schijnt van André Verduin wel de Electric Light Orchestra. Kraak en smaak, Art of Noise, The Riders en Robert Palmer. Nou, wat ik al zeg, om je vingers bij af te likken. Volgende ronde is morgen vroeg, zit hij niet bij 6, dan misschien al morgen bij 1. Laat me komen via twentefm.nl, rechterboven zijn de linkicoontje. Of via de 1 Twente app. Het gaat dan om verzoeken voor 6 op een rij. Nou, beste mensen, daar gaat hij dan. We gaan naar het Dekzand Kopjeslandschap. En dat doen we samen met Reinier Ellenkamp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een mond vol. En dat landschap dat ligt tussen Ipelo en Goor, zeg maar.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Geklemd tussen Wieren en Diepenheim in het zuiden en Enter en Delden in het westen en oosten.
0: Ja. En de vraag is dan, wat is het?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel een bijzonder landschap. Want als je in die regio bent, dan denk je al gauw aan het Sallandse Heuvelrug en aan Twickel natuurlijk. Dat zijn de toeristische toppers. En dit gebied een beetje tussen scholen. Maar eigenlijk heeft dit heeft ook heel veel bijzonders te bieden. Want dat landschap daar is eigenlijk beïnvloed door de wind en door het ijs en door water. En ingeklemd tussen die twee gebieden is daar eigenlijk een heel bijzonder landschap ontstaan, wat bijna niemand kent eigenlijk, of weinig mensen kent.
0: Ja, waar kunnen we dat aan herkennen dan?
1: Ja, het zijn niet zo grote hoogteverschillen als op de Sallandse Heuvelrug, dus daardoor is het wat lastiger te herkennen. Zeker als je bijvoorbeeld op de fiets doorheen gaat en de A2, de A1, die komt er ook doorheen. Ik rijd daar zelf ook af en toe wel eens overheen en dan zie je er eigenlijk helemaal niks van. Maar als je vertraagt en daar op de fiets doorheen gaat of wandelt, dan zie je eigenlijk de hoogteverschillen wel. Het gaat dan niet om hoogteverschillen van tientallen meters, maar om hoogteverschillen van een paar meter her en der. En die zijn plaatselijk echt wel behoorlijk uitgesproken. Dus als je daar oog voor krijgt, dan zie je toch wel wat een mooie waarde dat gebied heeft eigenlijk.
0: Ja, ik fiets daar regelmatig. Ik zie het dan niet 1, 2, 3, maar dat is ook net de grap ook. Hè, want er wordt ons nou uitleg gegeven. Dat gaat, even kijken, overmorgen gebeuren. Maar ligt er dan ook met name op plekken die wij gewoon ook niet 1, 2, 3 zien vanaf de weg?
1: Nou, je kunt ze wel zien, maar ik denk dat het ook een kwestie is van dat leren herkennen, zeg maar. Dat, dat heeft Landschap Overijssel, heeft dat aan ons, ik werk bij Rapen, gevraagd om dat in kaart te brengen van, goh, wat maakt dat gebied nou eigenlijk zo bijzonder? En dat hebben we geprobeerd te doen. En dat is aardig wat bijzondere dingen uitgekomen. Dus we hebben gekeken naar hoe is dat landschap gevormd vanaf de ijstijd eigenlijk. En welke invloed heeft dat gehad op de mensen? Hoe hebben de mensen daar gewoond, geleefd, gewerkt? En dat hebben we geprobeerd in samenhang een verhaal over te vertellen. En dat hebben we gedaan aan de hand van een aantal tijdsvensters in de loop van de tijd. En dat verhaal dat willen wij op die avond gaan presenteren aan de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Te laten zien van kijk, dit is nou wat het zo bijzonder maakt. Ja, en als je dat eenmaal weet, dan kun je er niet meer omheen kijken. Dus dan kun je het fietsen wel vergeten. Dan is het elke 5 meter moet je stoppen om te kijken naar de mooie dingen die je gezien hebt.
0: Dat is iets voor mij. Makkelijker uithouden dan een rondje fietsen. Dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, dan wordt het een stuk makkelijker uithouden. Ja.
0: Heel goed.
1: Dat zeker.
0: Nou denk ik ook meteen aan de industrie die oprukt. Bijvoorbeeld in Almelo, want Ipelo heeft daarmee uit te staan. Ja. Gaan we dan ook bepaalde landschappen zo meteen verdelen? Stel dat het doorgaat, hè?
1: Ja, nou dat is natuurlijk wel een dreiging van dat gebied. Want we zijn dat gebied zelf ook door geweest. En op een gegeven moment zie je daar de blokkendozen aan de horizon opdoemen, zeg maar. Ja, dat is wel een soort van doembeeld voor dat gebied. Dus dat is ook een van de redenen dat Landschap Overijssel heeft gezegd van, goh, we willen eens even kijken, wat zijn nou de kenmerken van dit gebied? Kunnen we daar iets mee? Ook om te zorgen dat als er in de toekomst ontwikkelingen zijn, dat die beter aansluiten bij de kenmerken van dat gebied. Dus dat het niet zomaar rücksichtsloos wordt weggeschoven en allemaal blokkendozen worden neergezet. Maar dat die ontwikkelingen in zo'n gebied passen bij de kenmerken en het karakter van het gebied.
0: Helder verhaal. Overmorgen is de uitleg. Dat is in de Schaapskooi Twickel in Delden. Aan Delden, tegenover het kasteel. Een prachtige locatie wat dat betreft. Moeten mensen zich aanmelden? Hoe gaat zoiets? Kunnen we daarbij aanwezig zijn?
1: Oh, ze moeten aanmelden, weet ik eerlijk gezegd even uit mijn hoofd niet. Er is een website, het staat op de website van Stichting Overijssel, dat is te zien. En het begint om 6:15 geloof ik, inloop. 7:30 is het verhaal en dan staat er koffie en een stukje krentenwerk klaar geloof ik om de bezoekers te ontvangen. En dan steken wij van wal om te proberen dat verhaal te presenteren.
0: Heel goed, heel goed. 7:15 aanwezig, 7:30 start het programma. 10:00 afgelopen, dus dat is een avondje gevuld. Laten we wel wezen. En nou ja, we leren een hoop dan. Ik ben benieuwd, Reinier Ellenkamp. Ik dank je wel.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of

0: naar info@themabeveiliging.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: We gaan alvast Can You Feel It draaien op een of andere manier. Ik heb geen idee. Eens even kijken, want mijn jingletje moet komen. Ach, waarom ook niet? Ja, deze ding.
1: Op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Nou, dat was alvast een teaser voor de Jacksons. Dan weet u dat ook weer. Eerst hoogtepunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben de afgelopen maanden voor tienduizenden euro's aan trainingen gedaan, meldt RTL. Nieuwkomers, zoals minister Buchholz, kregen mediatraining, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. In Oekraïne zijn meerdere doden gevallen door Russische aanvallen. In een stad in het noordoosten kwamen drie leden van dezelfde familie om. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Een Egyptisch bemanningslid kwam om het leven. Een groot feest in Rotterdam vannacht na het gelijkspel van Kaapverdië tegen Uruguay op het WK. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. Er spelen ook veel Rotterdammers in het elftal.
0: Dankjewel, Ronald. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het depot van Museum Fabriek is een drukplaat uit de jaren 50 gevonden met een vragenformulier van de Enschedese Sociale Dienst. Het formulier bepaalde wie recht had op armenzorg en wie niet. De methodiek met vragenlijsten en criteria om misbruik te voorkomen is bijna 80 jaar later nagenoeg ongewijzigd gebleven. Woensdag is er een grote hinder in het openbaar vervoer. Vakbond FNV kondigt een staking aan tot 8 uur als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van WIA, WWW en zorg. OV-medewerkers staken niet alleen voor hun eigen sector, maar ook tegen verslechtering van het sociale vangnet. Reizigers wordt geadviseerd vooraf actuele reisinformatie te controleren en rekening te houden met vertragingen of uitval. En in Rotterdam werd gisteren het Nationaal Monument Ulukura onthuld ter ere van de Molukse gemeenschap die 75 jaar geleden aankwam. Paul Salakori, voorzitter van Stichting Molukkers in Overijssel, waardeert het monument, maar stelt dat excuses van de overheid veel te laat komen. Veel slachtoffers van destijds zijn niet meer in leven en de tweede generatie voelt nog steeds de gevolgen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 30 graden. In de avond is het lang zonnig en warm.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek beginnen met de Lutte richting de Duitse grens. 4 minuten over 3 kilometer en Stroehoevelaken 6 minuten over 4 kilometer. Dat zijn de verdragen.

Justin De Wild, populair. En Cheerio op Twente FM vandaag. Zon, uiteraard droog. Nog lang warm vanavond. En de temperatuur rond de 28 graden. Daar gaan we het mee doen op deze maandagochtend. Het is 22 juni 1987. Dan overlijdt op deze dag Fred Astaire. Dat meldt althans Tom Verdraan. Het is een van de grootste sterren van de 20e eeuw. Overlijdt dus op deze dag, 22 juni 1987. Het is sinds de jaren 30 een groot aantal, is hij in een groot aantal dansfilms te zien geweest. Met partners als Ginger Rogers, Sid Caris, Rita Hayworth en Judy Garland. Groot hits heeft Fred Astaire met Night and a Day, Cheek to Cheek, Nice Work, If You Get It. En Change Partners, nou, en nog een aantal. Taco was er ook weer van afgeleid. Put It on the Ridge, ook iets met Cheek to Cheek en nou ja, Fred Astaire. Een ode aan Fred Astaire, dat deed de Delftse groep De Mo in 1980. En ook Iris heeft dat op plaats gezet in 1997. Hoe dan ook, Fred Astaire, 88 geworden. En De Mo deed een

22 juni 1987 overlijdt Fred Astaire. Dit was een ode aan Fred Astaire. Dat kwam al in 1980. Van de Mo uit Delft. En dit is Ed Sheeran.

0: Twente FM. Nou, je zult afgelopen vrijdagavond maar gewoon op een leuk feestje staan. En er komt een beek langs die overstroomt en de ravage is niet te overzien. Martin Bels, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het na al die dagen? Jullie zijn zaterdag druk bezig geweest met het opruimen. Ik heb Twan toen nog even gesproken. Wat is de status op dit moment bij Watermolen Bels?
1: Nou,
0: het
1: RFM bijna plat. We zijn gisteren de hele dag natuurlijk met man of 30 of 40 ook bezig geweest. We hebben bij de beek in ieder geval daar aan de achterkant van de boerderij weer een doorgang gemaakt. Er was ook helemaal weggespoeld, de overgang naar de berg toe. Om de molen heen. Binnen, daar komt vandaag straks dat schoonmaakbedrijf van Dolmans. Even kort sluiten hoe we het allemaal verder moeten aanpakken en doorgaan. Ja, het is één dof ellende.
0: Ja, dat, ik begreep zaterdag ook al. Serviezen kapot, vriezers, je kunt zo geen niet bedenken.
1: Alles. Koelingen binnen even meer als een meter waarde gestaan. Het hele pand beneden. Ja, dat gaat alles. Tafelkleden en koelingen. De koelwerkbanken, dat is allemaal kapot. Vaatwasser. Heel veel stroompunten zitten natuurlijk laag. Allemaal in de keuken. Dat is gebruikelijk. Omdat ook van de koffiemachines, dat is allemaal laag. Dat is allemaal nat. Dan kun je helemaal niks.
0: Afgezien van
1: een grote, vieze, zwarte slik. Zo, je lag in het hele pand beneden in de woonkamer nog. Dat ligt daar zelfs nog 60 centimeter hoger. Daar stond er ook helemaal een laagje van 10 centimeter water in het drek. Ja, er is enorm veel. Emotionele schade ook heel veel.
0: Ja, ja, dat mag zeker, dat mag zeker
1: dingen,
0: duidelijk zijn.
1: Er zijn dingen verloren gegaan, veel wat allemaal weggespoeld is. En gewoon, er was dat hele pand in dreef en ja, dat is allemaal weg. Dan zie je maar niet wat allemaal in de beek is meegegaan.
0: Ja.
1: Het was één grote beek, het terras was één grote vijver. Ook van de meter hoog wel bijna. En binnen heeft, voor het restaurant was wel 1,40 meter hoog.
0: Het is bijna ongelooflijk. Je begrijpt bijna niet waar het water vandaan komt, Martin. Laten we wel wezen. Ik bedoel, je houdt rekening met dingetjes. Je hebt wel vaak overstroming gehad, begreep ik ook. Maar dit is toch gewoon enorm. Je weet niet waar het water vandaan komt. Het is ongelooflijk.
1: Je komt ook van de Essie natuurlijk ook nog naartoe. En er zijn ook in gesprek met waterschap. Er moet gewoon heel snel heel veel actie komen. Dat er gewoon een enorme grotere omleiding wordt gemaakt. Dat het water niet allemaal meer bij ons beneden terecht komt.
0: Ja.
1: En dat is wel heel, heel belangrijk, vind ik nou. Ja. Dit wil je gewoon echt niet meer nog een keer meemaken.
0: Nee, dat geloof ik graag.
1: 2 jaar geleden dachten we dat het al erg was. Toen stond een 20 centimeter waarde binnen. Maar dit is heel droevig, hoor.
0: Ja, ja.
1: Dat is echt heel...
0: Veel mensen die meeleven, lijkt me ook logisch. Veel
1: enorm
0: mensen die
1: veel.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch natuurlijk. Hè. Dat is een pleister op de hond. Ik bedoel, het is iets, maar het is mooi.
1: We krijgen steun, we krijgen een hulp aangeboden van heel veel mensen. We krijgen heel veel steun. En heel veel begrip ook van mensen ook die feestjes hebben geboekt. En alles, voor de ene valt natuurlijk heel erg zuur die speciaal voor onze locatie hebben gekozen. Ja, de andere gaat er heel anders mee om. Ik vind het heel makkelijk. Absoluut. Alle begrip en we zoeken gewoon wat anders. Nou, en dat, het is heel zuur voor iedereen.
0: Ja, het is met één groot woord waardeloos. En zuur is het juiste woord. Nou kun je daar nog geen schatting van maken. Maar stel nou, want je wil natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de gang. Maar is daar een beeld bij? Of hebben we het over een weken, een maanden? Ik heb geen idee hoor. Misschien...
1: Ja, ik denk wel bijna 2 maanden of zo.
0: Oké. Ja.
1: We kunnen proberen met een maand misschien beginnen te maken. Maar er moet natuurlijk ook heel veel opgelost en besproken worden met alle verzekeringspartijen. Dat gaat ook over heel veel partijen, hè.
0: Ja, dat is touwtrekkerij altijd, dat gedoe. Dat weten we allemaal natuurlijk. Ja,
1: we zitten met het pand van de Landschap over IJssel. Kijk, en heb je zelf allemaal de inboedel en de omzet wel verzekerd. Maar er blijft nog veel meer liggen natuurlijk, hè. Ja. Het tuinwerk en spul, dat is allemaal voor zoiets waarschijnlijk helemaal niet verzekerd. Maar dat gaan we kijken. Er komen vandaag een heel stel experts en die zijn er nu ook al wat. Ja, en moeten we maar zien wat we doen.
0: Ja, nou.
1: Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer open kunnen, ook voor de gasten, maar ook voor onszelf. Want hier word je gewoon helemaal heel verdrietig van.
0: Dat mag duidelijk zijn, Maarten. Ik hoop het ook voor jullie en ja, wat we met z'n allen maar kunnen doen. Ik zou zeggen, trek aan de bel en wees welkom. Het is in ieder geval mooi dat er heel veel steun en heel veel mensen klaarstaan voor jullie.
1: Ja, ik maak net een rondje met de hovenier even. Veldschoten, en dat is ons vaste hovenier. En die, die moet ook even schade opnemen. Over alle straatwerk, de borst, de hele terras. Ik was daar echt zo super trots op. Ik had pas nog wat op Facebook geplaatst.
0: Nou, ik zag
1: over mooie
0: het terras. Ja, ja, ja.
1: Denk, en nou is alles weg. Gewoon de bloembakken zijn allemaal weggespoeld. Hier zit helemaal niks meer. Ja, er zijn een paar dingen blijven staan. Maar al het drek. Oh, het is zo verschrikkelk. Bah.
0: Je kunt je niet voorstellen.
1: En de borden langs.
0: Ja.
1: Nee. Ik had het allemaal nieuw aangeplant met hagen. Met allemaal hulst. En dat was er allemaal uit. Dat is echt... Ja.
0: Nou, Martin, nogmaals, ik wens je heel veel... zet hem op, kop op. En met andere woorden, als we wat met elkaar kunnen doen, dan...
1: Kop te vuur en school is de ronde. Hè?
0: Nou, dat is een mooie kreet voor op deze maandagochtend. Martin Bels, dank je wel.

0: vliegen.
1: Suzanne van Eek en halverwege straks Mark, Jordi en Richard. Tot morgen.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
2: Discussie.
4: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
2: En Twentse cultuur.
5: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
6: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
5: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
2: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed!
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld 4000 euro per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. 2 gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was. Kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Qatar was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel het helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. En in Rotterdam was het vannacht groot feest nadat Kaapverdi met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdi tegen Saoedi-Arabië en ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden. En dat over het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

herinneren dat deze plaat werd opgenomen in een sauna. Nou, daar verkeren we zo'n beetje in op dit moment. En zeker over de komende week heb ik het even over de temperaturen. Kijk ik even vooruit. Straks meer details. Allereerst, goedemorgen. Vandaag is het maandag. Dat zal je niet zijn ontgaan. Dit is de Uitzendkracht.

beetje de standaardvraag als je iemand tegenkomt, hè? Hoe is het met je? Roxy Dekker. Ja, je hoort ze hier, samen met Rodemier en Ronnie Flexen. En daarvoor Vanessa Carlton met de 1000 Miles. Het weer voor vandaag. 27 graden, zon en wolken wisselen elkaar af. De wind komt vanuit het noorden tot noordoosten met kracht 3. Maar zet je schrap. Komende week wordt het hartstikke warm. Met een toch wel behoorlijk hoge temperatuur vooralsnog aangekondigd voor aanstaande vrijdag. Hier staat namelijk 25.

0: een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Het Wooncentrum.

0: sporen van wapens. Daarom wil burgemeester Roelof Bleker de mogelijkheid behouden om in aangewezen veiligheidsrisicogebieden mensen zonder verdenking te laten controleren. Het OM moet nu beoordelen of de maatregel mag worden verlengd. De burgemeester benadrukt dat preventief fouilleren onderdeel is van een bredere aanpak tegen geweld en criminaliteit. Naast controles wordt ook ingezet op preventie, toezicht en samenwerking met politie en hulpinstanties. De gemeenteraad wordt op een later moment geïnformeerd over de resultaten en het vervolg van de maatregel. De crowdfundingactie die is opgezet om restaurant Watermolen Bels te helpen, heeft al een flink geldbedrag opgeleverd. Vanochtend stond de teller van de GoFundMe-pagina op ruim 20.000 euro. Het restaurant in Mander werd vrijdagavond getroffen door een overstroming als gevolg van extreem weer. Dat leverde veel schade op, waardoor de komende tijd het restaurant gesloten blijft. Hoewel de verzekering vast de nodige schade dekt, zal het geldbedrag ongetwijfeld een welkome steun in de rug zijn voor de familie Bels en de medewerkers. En de voorzitter van de Molukse gemeenschap in Wierde, Paul Salakori, is blij met de recente erkenning en excuses van de Nederlandse overheid, maar vindt dat het daar niet bij mag blijven. Volgens hem zijn woorden belangrijk, maar moeten die nu worden omgezet in concrete maatregelen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat duizenden Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland kwamen. De manier waarop ze destijds werden behandeld laat volgens de gemeenschap nog altijd sporen na. En daarom pleit men voor verdere stappen op het gebied van erkenning, herstel en onderzoek naar de geschiedenis. In Den Haag groeit ondertussen de steun voor een officieel hersteltraject. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek en een nationale agenda voor erkenning en passend herstel voor de Molukse gemeenschap. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het wordt vandaag opnieuw een broeierig warme dag met veel zon, vanmiddag wat sluierwolken en maximumtemperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht is er wat lichte bewolking en daalt de temperatuur uiteindelijk niet verder dan 13 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Santana Ballet en Only When You Leave. En Dasha ervoor nog even naar het streken nieuws met Austin. Afgelopen weekend op een tuinfeest mogen draaien met een gigantisch zwembad erbij. En ik had één geluk. Ik had mijn eigen ventilator meegenomen. Dat was de redding van de

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: nijhuis.nl/luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie, wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Lagen wel sieraden verspreid op straat. En elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Dat staat in een plan van D66 en die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb, maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.
16: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

zat zo'n lekker dansje bij, maar dat is voor mij even te warm voor vandaag om eraan mee te doen. Blijf lekker op je stoel zitten. De Bengals, Walk Like an Egyptian, aan het begin van deel 2 van de uitzendkracht voor deze maandag van 22 juni. 27 graden wordt het vandaag. Denk je, dat is warm? Dat is niets vergeleken met aan het einde van de week.

plaat met zo'n titel verdient natuurlijk zo'n einde die in één keer stopt. Stop, hoorde je van de Spice Girls. Ik zag een tijdje geleden nog een reportage over zonnebrand en de factoraanduiding. Daar schijnt gewoon geen bal van te kloppen, hè? Het schijnt dat de factor 50 in de praktijk, maar ik noem maar wat even, factor 20 is of zo. En dan denk ik, waarom kan het niet zo zijn zoals het is? Waarom maken we het

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De burgemeester van Enschede wil doorgaan met preventief fouilleren in delen van de stad. Hiervoor is wel opnieuw toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. De maatregel wordt ingezet om wapengeweld tegen te gaan en veiligheid op straat te vergroten. Volgens de gemeente heeft preventief fouilleren de afgelopen periode geholpen bij het opsporen van wapens. Daarom wil burgemeester Roelof Bleker de mogelijkheid behouden om in aangewezen veiligheidsrisicogebieden mensen zonder verdenking te laten controleren. Het OM moet nu beoordelen of de maatregel mag worden verlengd. De burgemeester benadrukt dat preventief fouilleren onderdeel is van een bredere aanpak tegen geweld en criminaliteit. Naast controles wordt ook ingezet op preventie, toezicht en samenwerking met politie en hulpinstanties. De gemeenteraad wordt op een later moment geïnformeerd over de resultaten en het vervolg van de maatregel. De crowdfundingactie die is opgezet om restaurant Watermolen Bels te helpen, heeft al een flink geldbedrag opgeleverd. Vanochtend stond de teller van de GoFundMe-pagina op ruim 20.000 euro. Het restaurant in Mander werd vrijdagavond getroffen door een overstroming als gevolg van extreem weer. Dat leverde veel schade op, waardoor de komende tijd het restaurant gesloten blijft. Hoewel de verzekering vast de nodige schade dekt, zal het geldbedrag ongetwijfeld een welkome steun in de rug zijn voor de familie Bels en de medewerkers. En de voorzitter van de Molukse gemeenschap in Wierde, Paul Salakori, is blij met de recente erkenning en excuses van de Nederlandse overheid, maar vindt dat het daar niet bij mag blijven. Volgens hem zijn woorden belangrijk, maar moeten die nu worden omgezet in concrete maatregelen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat duizenden Molukse knilmilitairen en hun gezinnen naar Nederland kwamen. De manier waarop ze destijds werden behandeld laat volgens de gemeenschap nog altijd sporen na. En daarom pleit men voor verdere stappen op het gebied van erkenning, herstel en onderzoek naar de geschiedenis. In Den Haag groeit ondertussen de steun voor een officieel hersteltraject. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek en een nationale agenda voor erkenning en passend herstel voor de Molukse gemeenschap. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het wordt vandaag opnieuw een broeierig warme dag met veel zon, vanmiddag wat sluierwolken en maximum temperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht is er wat lichte bewolking en daalt de temperatuur uiteindelijk niet verder dan 13 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ik ben een redelijk nuchter persoon. Het feit, als ik ergens om kan lachen op televisie, dan wil dat wel wat zeggen. Nu zat ik gisteren weer een nieuwe aflevering te kijken van Jean het Schaap. Hij was een toepetje kwijt, zeg maar. En als ik dan in mijn eentje zit te lachen op de bank, dan is het wel bij Jean het Schaap. Ik ben fan.

Het was lange tijd rustig rondom Shakira, muzikaal gezien dan wel te verstaan, want doorlopend is ze nog wel eens in het nieuws. Maar ze is weer terug in de hitlijsten met onder meer ook deze laatste single van haar, nummer Die Die. Het is nog altijd goed gesteld met het zwemwater in onze regio, al dus waterschap Wegstromen, die houdt de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Via de website zwemwater.nl kun je zelf bekijken of er veilig gezwommen kan worden bij jou in de regio. Op dit moment is de kwaliteit van het Lageveld bij Wierde, Rutbeek bij Enschede en Hulsbeek bij Oldenzaal op en

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Boekholt. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen en ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. En in Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager. Hij vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord. Ook al is er niemand gewond geraakt. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Jimmy Cliff had er ook nog een lekkere versie mee. Maar dit was de versie van Mr. Big en Wild Worlds. Vanaf vandaag staat er een militaire oefening. Die duurt tot en met vrijdag 3 juli. Wordt een oefening gehouden door militairen die opgeleid worden tot verkenner. Ze zijn dan ook op pad met voertuigen en te voets. En er wordt geen oefening gedaan met munitie. Oefeningen vinden plaats in het gebied Apeldoorn, Rijssen, Hengelo, Enschede, Groenlo en Arnhem. Van 23 tot en met 25 juni komt trouwens de eenheid richting Hengelo. Waarbij ook de inwoners van Boekelo en Usselo mogelijk de militairen voorbij.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Vanavond is het Politiek Forum in Oldenzaal. Hier worden onderwerpen besproken vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad. Vanavond staat in het teken van financiële thema's. Zo wordt het vaststellen van de jaarstukken over 2025 besproken, de rapportage van grondexploitatie en de voorjaarsnota van 2026. De voorjaarsnota geeft de stand van zaken weer in de eerste maanden van dit jaar. De nota komt uiteraard op een bijzonder moment, aangezien er inmiddels een nieuw bestuur is dat ongetwijfeld weer zijn eigen accenten zal willen leggen in het beleid. Vandaag begint de aanleg van de nieuwe asfaltlaag voor een deel van de Europalaan in Hengelo. Het gaat om de derde fase tussen de Johannes Vermeerstraat en de Bornse Straat. Dit is ook de laatste fase en hiermee is het asfalteren klaar. Als alles meezit, duren de werkzaamheden tot en met 3 juli. Verkeer moet gebruik maken van een omleiding, laat de gemeente weten. De gemeente Wierde houdt komende woensdag een open huis om met iedereen te praten over het nieuwe sportbeleid voor de komende jaren. Sport en beweging zijn belangrijk voor een gezonde, sociale en levendige gemeente. En daarom werkt Wierde aan een nieuw ondersteunend beleid voor de periode 2027-2032. Ze gaan graag met inwoners in gesprek over hun ervaringen, ideeën en wensen. De bijeenkomst is woensdag tussen 7 en 9 in het gemeentehuis van Wierde. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken wordt het broeierig warm met 28 graden. Vanavond en vannacht is er ook wat lichte bewolking en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat het stil over 3 kilometer 20 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Ronan Keating zojuist, Love is a Rollercoaster. En Janet Jackson hoorde je naar het strekenis met What Have You Done For Me Lately. Het eerste grote succes voor haar. De Ronde Tafel Oldenzaal die houdt op zaterdag 8 augustus weer een bad-eendjesrace. Op een zelfgebouwde baan in de Marktstraat dobberen dan duizenden bad-eendjes van vijver naar vijver richting de finish. De bad-eendjes kunnen geadopteerd worden voor €5... wat geheel ten goede komt aan de Oldenzaalse club en verenigingen. Wie een eendje adopteert, kan namelijk zelf kiezen welke vereniging dat geld ontvangt. Uiteraard zijn er ook leuke prijzen te winnen. De Ronde Tafel Oldenzaal heeft onder meer een bedrijvenrace en scholenrace opgezet. En basisscholen kunnen gratis deelnemen aan deze race en maken dan kans op een schoolreisje. Al met al leuke actie. Uitgebreide informatie is te vinden op boeskoolbadeentjesrace.nl.

Frank Stallone. En dat was inderdaad de broer van Sylvester Stallone. En Far From Over hoorde je hier voorbij komen op Twente FM. Ik zit even hier voor me te kijken. Wat is dit? Gaan we erop voor vandaag? Gaat het snel, hè? Vandaag 22 juni in het verleden. In 1991 had Crystal Waters nummer 1 succes met de Gypsy Woman. La da di, la da da. Bleef 3 weken op nummer 1 staan. En op de dag van vandaag, precies 30 jaar geleden, verloor Oranje, Nederlands elftal, van Frankrijk tijdens het EK voetbal in Engeland. Na 90 minuten spelen en 2 verlengingen stond het nog altijd 0-0, waardoor er strafschoppen moesten worden genomen. En Clarence Seedorf, die was het haasje.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Kan zijn dat automobilisten door de inrichting van de weg in de war raken? Dat wordt dus onderzocht. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot over het ANP-nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Benson Boone en Sorry I'm Here For Someone Else bij Twente FM. Het is maandag, het is snik en schnik heet buiten. Temperaturen die inmiddels alweer gestegen zijn tot 28 graden. Ja, dan moeten we het maar met de muziek doen, hè. Zometeen Madness or House, maar eerst Alicia Keys. Dit is Underdog.

Only Love bij Twente FM. Ja, van de week kunnen we genieten van een echte zomerse week in Nederland. En in Twente al helemaal, want de temperaturen die zijn het begin van de week nog zo rond de 30 graden. Hartstikke lekker natuurlijk. Woensdag dan gaat de temperatuur verder omhoog kruipen. En dan komen we vrijdag zelfs uit op een jaar, komt ie. Sidderende 38 graden met een gevoelstemperatuur van 41 graden. Ja, dat was zweten. En s'nachts wordt het ook niet kouder dan 25 graden. Dus, maar goed, het blijft in ieder geval wel droog en slechte weer. Dat komt eigenlijk pas zaterdag in één buitje terug. Verder is het gewoon een lekker stabiel weekje met lekkere blauwe luchten en de zonneschijn. Ja, en ik zeg altijd maar zo, als je er nou iets minder over klaagt, dan voelt het ook al direct iets minder warm. Moet je maar eens een keer uitproberen. En een beetje lekkere muziek erbij, dat kan helemaal geen kwaad. Zometeen word je bijgepraat met het streeknieuws. Maar eerst Tom Grennan en...

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Vanavond is het Politiek Forum in Oldenzaal. Hier worden onderwerpen besproken vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad. Vanavond staat in het teken van financiële thema's. Zo wordt het vaststellen van de jaarstukken over 2025 besproken, de rapportage van grondexploitatie en de voorjaarsnota van 2026. De voorjaarsnota geeft de stand van zaken weer in de eerste maanden van dit jaar. De nota komt uiteraard op een bijzonder moment, aangezien er inmiddels een nieuw bestuur is dat ongetwijfeld weer zijn eigen accenten zal willen leggen in het beleid. Vandaag begint de aanleg van de nieuwe asfaltlaag voor een deel van de Europalaan in Hengelo. Het gaat om de derde fase tussen de Johannes Vermeerstraat en de Bornse Straat. Dit is ook de laatste fase en hiermee is het asfalteren klaar. Als alles meezit, duren de werkzaamheden tot en met 3 juli. Verkeer moet gebruik maken van een omleiding, laat de gemeente weten. De gemeente Wierden houdt komende woensdag een open huis om met iedereen te praten over het nieuwe sportbeleid voor de komende jaren. Sport en beweging zijn belangrijk voor een gezonde, sociale en levendige gemeente. En daarom werkt Wierden aan een nieuw ondersteunend beleid voor de periode 2027-2032. Ze gaan graag met inwoners in gesprek over hun ervaringen, ideeën en wensen. De bijeenkomst is woensdag tussen 7 en 9 in het gemeentehuis van Wierden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken wordt het broeierig warm met 28 graden. Vanavond en vannacht is er ook wat lichte bewolking en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: vergeten plaatje uit de jaren 80. Brooms, Hornsby en The Wains hoor je hier bij Twente FM. Met deze lekkere temperaturen help ik je de middag door met ook lekkere muziek natuurlijk. Even een eendagsvlieg op je radio. Hansen en Mbap, je hoort hem hier.
1: Zie ons als een goede muzikale collega. Maar dan zonder dat verplichte sociale praatje. Dit is Door de Middag op

Michael Jackson, Wanna Be Starting Something bij Twente FM. Ja, ik krijg een berichtje binnen van Mariska uit Hengelo. Die zegt, ik ben lekker aan het genieten van mijn thuisvakantie. Zouden naar Turkije gaan. Op het laatste moment werd dit geannuleerd door de reisorganisatie. Ja, dat is vervelend. Nu maar lekker op El Balconia. Ja, beter weer dan dit kun je niet wensen natuurlijk als je nou vrij hebt met deze lekkere temperaturen. Ja, en dan...

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad, daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Dat kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen ook zij de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten. En er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot over het ANP-nieuws.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ieder van 2 kilometer op de A12 Arnhem richting de Duitse grens geeft 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

0: Hunter X en Golden bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag maandag 22 juni en dus weer tijd voor de dag van. Vandaag is het namelijk het Wereldregenwouddag. Een dag die aandacht vraagt voor de regenwouden op onze planeet. Die zijn ontzettend belangrijk voor het klimaat en vormen het thuis van miljoenen dieren en planten. Daarom zijn wij benieuwd. Ben jij graag in de natuur te vinden of zoek jij liever de gezelligheid van de stad op? Nou, ben ik wel eens benieuwd. Daar laat het weten via de app van Twente FM of via twentefm.nl. En deze moet je ook niet vergeten. Misschien wel lekker. Het is vandaag namelijk ook de dag van de uieringen. Ja, en wat is volgens jou de koning van de snackbar, de kroket, de frikandel of toch die uiering? Ja, ik vind de uiering een beetje een ondergewaardeerde snack in de snackbar. Ja, als je een keer naar de snackbar gaat, moet je dat gewoon eens bijnemen. Een frikandelletje speciaal met uieringen. Ja, heerlijk. Nou, laat even weten wat jij het lekkerst vindt. Uieringen of toch liever dat kroketje of die frikandel. En of je lekker in de natuur rondwandelt. Ben wel benieuwd. En zometeen Will Smith, Getting Jiggy With It. En ook Love is a Battlefield van Pat Benatar komt eraan. Maar even Bruno.

Twente FM. Ja, ik vroeg je net van... ben jij graag in de natuur te vinden of zoek je liever de gezelligheid van de stad op? En wat volgens jou het lekkerste snackje bij de snackbar is? De kroketten, frikandel of toch die uieringen, omdat het vandaag de dag van de uiering is? Nou, Kevin die stuurde, doe mij maar een wandeling door de natuur. Even geen telefoon en gewoon genieten van de rust. Oh ja, en ik ben van team frikandel. Geen uieringen, dus hoor ik Kevin. Sanne uit Hengelo die stuurt, ik ben meer van de stad hoor. Terrasje bij, mensen kijken, een beetje winkelen. Dus voor mij toch liever de stad dan de natuur. Nou, dat kan. Johan uit Oldenzaal zegt, als ik een dier in een regenwoud mocht zien, dan zeker een luiaard. Die heeft ongeveer hetzelfde tempo als ik op maandagochtend. Volgt natuurlijk niet op welk dier je het meest leek, Johan. Maar bedankt voor deze bijdrage. En Miranda uit Bonen die zegt, ja, ik ga toch liever voor een kroketje, want uieringen, ja, ik vind het toch niet zo lekker klinken. Nee, nou ja, dat kan. Ja, nou ja, ik vind ze af en toe wel lekker zo erbij, hoor. Ligt er wel aan wie ze gemaakt heeft, hè. Als je van die sompige uieringen krijgt, dat is dan weer een beetje dat je denkt van, yeah, het moet wel lekker knapperig zijn, ja. De laatste die komt van Tom uit Almelo, die zegt, regenwoud klinkt mooi, maar ik kom al buiten... Oh, sorry, ik doe het even overnieuw. Maar ik kom al buiten adem van een rondje door het volkspark. Ja, dan moet je niet op safari gaan, Tom. Dan gaat het... ik bedoel, je komt in Almelo en dan ga je een rondje door het volkspark. Jullie hebben toch het Zalvorspark daar? Dat is toch net zo mooi? Nou, het zal aan mij liggen. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Ik help jullie middag door, ook met deze temperaturen. Zometeen Trench Tram Derby met Sign Your Name. Ook Bones van Imagine Dragons komt eraan. Maar eerst Will Smith...

Fran Darby met Sign Your Name bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze warme maandagmiddag. Zometeen word je bijgepraat met het streeknieuws natuurlijk. En daarna gaan we het ook nog even hebben over allerlei lopen en fietstochten. Noem het maar op. Alles wat met een beetje inspanning te maken heeft, dat wordt waarschijnlijk afgelast deze week. Hoe dat precies is, dat hoor je zometeen. Maar eerst muziek van The Imagine Dragons. Dit is Bones.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Vanavond is het Politiek Forum in Oldenzaal. Hier worden onderwerpen besproken vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad. Vanavond staat in het teken van financiële thema's. Zo wordt het vaststellen van de jaarstukken over 2025 besproken. De rapportage van grondexploitatie.

0: De gemeente Wierde houdt komende woensdag een open huis om met iedereen te praten over het nieuwe sportbeleid voor de komende jaren. Sport en beweging zijn belangrijk voor een gezonde, sociale en levendige gemeente. En daarom werkt Wierde aan een nieuw ondersteunend beleid voor de periode 2027-2032. Ze gaan graag met inwoners in gesprek over hun ervaringen, ideeën en wensen. De bijeenkomst is woensdag tussen 7 en 9 in het gemeentehuis van Wierde. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken wordt het broeierig warm met 28 graden. Vanavond en vannacht is er ook wat lichte bewolking en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

I the Same Girl, de Swing Out Sisters bij Twente FM. Hey, de halve marathon van de Domfe Danloop 2026... die is op het laatste moment ingekort vanwege de hitte. Hoewel de starttijd van het hardloop-evenement vooraf al waren vervroegd, besloot de organisatie om de route van de langste afstand in te korten, om zo de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. We kijken zeer positief terug, vertelt de voorzitter Ilse Telaar. De lopers waren positief op het feit dat de halve marathon dat die ingekort moest worden en iedereen veilig over de finish is gekomen. Het was een geslaagde ochtend, het was natuurlijk van het weekend. En daar kun je op onze site nog wat over horen. Vanochtend in de ochtendshow van Wim is er eventjes gebeld met Ilse Telaar. En er zijn meer evenementen die van de week misschien wel afgelast worden. Welke dat zijn? Misschien wel de elastieke koers die niet gereden wordt. Want de organisatie die vindt dat de veiligheid van de medewerkers en de mensen die aan die fietstocht meedoen natuurlijk voorop staat. En de temperaturen donderdag en vrijdag, ja, die zijn hoog. Ja, in Twente zelfs de gevoelstemperatuur van 42 graden. Ik moest vanochtend even goed kijken of het ook echt klopte. Maar een gevoelstemperatuur van 42 graden, daar wordt niemand vrolijk van. En de temperatuur die stijgt tot 37 graden.

Wanted and Glad You Came. En je bent afgestemd op het leukste radiostation van Twente, Twente FM. Met lekkere muziek zo voorbij deze warme dagen. Ja, zit je op kantoor? Ben je lekker in de tuin bezig? Heb je een dagje vrij? Ik ben wel benieuwd wat Twente aan het doen is. Laat het even weten via de website twentefm.nl. Rechtsbovenin, daar staat een tekstblonnetje. Kun je even een chatberichtje deze kant op sturen? Vind ik leuk om even te kijken wat Twente aan het doen is. Zometeen maar eens even kijken hoe Twente de warmte trotseert. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen direct to the looking glass. Maar eerst rain me in. Dit is...

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
16: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen weer niet. En dan nog het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

even rustig worden met Simon Webb, Coming Around Again. En daarover gesproken zijn we natuurlijk straks gewoon weer op zoek naar een house slow in je kou. Want met deze warmte is het af en toe wel even lekker om even tot rust te komen. Even niks doen. Lekker koud glaasje drinken erbij in plaats van een lekkere bak koffie of thee. Alhoewel thee altijd wel goed is, zeggen ze bij warmte. Hè? Dan koelt je lichaam meer af dan van een glas met koud water. Ja, hoe dat zit? Nou, dat

gesproken, hè? Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. We zitten hier in Nederland te puffen van de warmte. Maar in Frankrijk is het nog veel erger. Sterker nog, in heel Frankrijk geldt code rood omdat het daar te warm is. Scholen zijn dicht. Mensen die op kantoor werken waar geen airco is, die hoeven niet te komen. En er wordt gratis water uitgedeeld. En er zijn zelfs ziekenhuizen ingericht om mensen met hitteberoertes op te vangen. Moet je nagaan. Nou, daar houden wij ons vast natuurlijk, want aanstaande vrijdag dan gaan die temperaturen hier ook de 40 graden bereiken. In ieder geval in de buurt van de 40 graden kunnen uitschieters tussen zitten. In het zuiden van het land sowieso. In het oosten van het land is het nog even om het even hoe warm het nou echt gaat worden. Hey, als het aan burgemeester Roelof Bleker ligt, dan blijft het mogelijk om in Enschede preventief te fouilleren. Hij heeft in ieder geval gebieden aangewezen waar dat in de toekomst eventueel moet zijn. Mogelijk moet zijn. Deze zogeheten veiligheidsrisicogebieden zijn de binnenstad, de omgeving van de Grolsvesten en de belangrijkste invalswegen van Enschede. Nou, het aanwijzen van deze gebieden is overigens geen garantie dat er op korte termijn preventief gefouilleerd wordt. Ik weet niet of je wel eens bij zo'n actie hebt gekeken wat er dan toch allemaal nog tevoorschijn komt. En dan ga je zaterdagavond lekker naar de stad en dan blijkt het dat er zoveel messen zijn gevonden en... Ja, dan ga je toch met een ander idee de stad in dan dat je denkt van nou, even een gezellig avondje, een lekker potje bier drinken. Ja, dus het is blijkbaar wel nodig. Nou ja, ze moeten nu nog op toestemming wachten van het OM. Meer erover vind je op onze website 120.nl. En zometeen UB40 Red Red Wine.

Ja, ik krijg een paar leuke berichten tussen van mensen die gewoon heerlijk in hun eigen tuintje zitten. Voetjes in het zwembad. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Want het is namelijk tijd voor How Slow Can You Go. Dus ga er even van genieten. Leg al het werk even aan de kant. Zet je monitor uit. Zet je hark aan de kant. Zet de machines uit waar je mee bezig bent. Het is tijd voor How Slow Can You Go. En die is vandaag van Christopher Cross, Artist Team. Once in your-

0: Maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het festival Gluren bij de Buren doet op 28 juni Hengelo aan. Het evenement ontstond 20 jaar geleden in Amersfoort en heeft inmiddels 60 deelnemende steden. Singer-songwriter Sascha Solomé en gitarist BHP, beide studenten aan het conservatorium in Enschede, geven tijdens het festival jazzconcertjes. De schietpartij vorige week in Hengelo, waarbij 2 personen gewond raakten, ging om diefstal van wiet. Een bewoner in een logeer maakte een deal met 2 mannen die de wiet in ontvangst namen, maar niet betaalden. Een van hen trok een wapen en werden 6 of 7 kogels geschoten in de woning. De bewoner werd in zijn borst geraakt. Een 34-jarige man uit Enschede in een been en voet. En de bouwplaats van de nieuwe rechtbank in Almelo is zaterdag tijdens de dag van de bouw geopend voor publiek. En de bouwplaats van de nieuwe rechtbank in Almelo was zaterdag tijdens de dag van de bouw geopend voor publiek. Het bouwterrein tussen het station en het huidige rechtsgebouw trok veel bezoekers met koffie en krenten weg. Bouwbedrijf Dura Vermeer verzorgde rondleidingen over het prestigieuze project dat momenteel in volle gang is. In volle gang nu ook het weer. Voor Twente vanmiddag blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. En vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen wordt het ook weer tropisch warm.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. De A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Ressen en Bestevoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Becky Hill en Galantis Run. Ja, de zomer is dan nu echt begonnen. Hè. Het is 22 juni. Gisteren de langste dag van het jaar gehad. Dat betekent, ja, voor degene die het niet wil horen, doe de oren even dicht. Maar vanaf nu wordt het weer sneller donker 's avonds. Dat betekent dat we weer richting de herfst gaan. Nou, gelukkig is het nu nog snik en snik heet in Twente. Sommige mensen hebben er toch wel echt een beetje problemen mee, moet ik zeggen. Nu al. En ja, dat is dus eventjes volhouden, want het wordt nog veel warmer deze week. Sandra uit Hengelo die zegt, ik doe vandaag helemaal niks. Gordijnen dicht, ventilator aan, af en toe een rondje langs de koelkast om te kijken of er nog iets kouds in ligt. Het is vooral overleven deze week. Dat kan ik wel ergens meekrijgen. Even kijken, Lisanne uit Enschede die zegt, ik zit met de kinderen in een zwembadje in de tuin. De kinderen hebben de grootste lol en ik koel ondertussen mijn voeten. Werkt prima. Ja, een goede tip natuurlijk. Marcel uit Almelo die zegt, ik zit in de vrachtwagen met de airco op standje Noordpool. Als ik uitstap lijkt het net alsof ik tegen een warme muur aanloop. Ja, dat is altijd wel lekker hè, de airco knetter had aan in je auto. Er wordt altijd wel gezegd van, dat je daar een beetje rustig mee aan moet doen. Hè. Minimaal of maximaal 6 graden buiten de... Nee, zeg ik dat goed? 6 graden onder de buitentemperatuur. Dat was de regel, ja. En daar houdt niemand zich aan, dat weet ik ook wel. Ja, het is wel het gezondst blijkbaar. Blijkbaar kan je lichaam die klap niet zo goed verwerken. Anja uit Oldenzaal die stuurt nog. Ik heb vanmorgen vroeg al het huishouden gedaan. Nu lig ik met een ijskoffie in de schaduw een boek te lezen. De rest komt morgen wel. Ja, ik ga vandaag zometeen als ik hier klaar ben ook niks meer doen hoor. Nee, ik ga lekker naar huis. Ik heb de airco aanstaan in huis en ik ga lekker serietje kijken. Zou je zeggen, Mark, geniet van het mooie weer. Dat doe ik ook wel, maar in de airco. Ja. De laatste die komt van Manon uit Delden. Ze zegt, ik werk thuis vandaag. Laptop op tafel, ventilator ernaast en een kan water binnen handbereik. En stiekem elk uur even een ijsje uit de vriezer. Zo'n lekker waterijsje moet toch kunnen, toch? Ja, het is zomer, daarom. Hey, het is Twente FM waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Zometeen muziek van Enrique. Ik lees jas even een beetje zomer op je radio. Er is Buckshot LaFunk. Dit is Another Day.

Ricky Iglesias, Do You Know, de pingpong song bij Twente FM. Hey, het is bijna tijd, het is bijna 4 uur. Dat betekent maar één ding. Ik heb hem al gezien, dit keer niet bij de koffieautomaat, maar bij de vriezer. Dus ja, volgens mij waterijsjes. Moet zo meteen ook maar eens even gaan kijken. Daar heb ik ook wel zin in, moet ik zeggen. Jolie Goorman, Twente komt thuis van 4 tot 7.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op vledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. Ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. In verband met een ernstige zedenzaak heeft de politie in Eindhoven 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanmorgen met veel tamtam van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. De zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Meer wil de politie er niet over kwijt. Zaterdag is het Nationale Veteranendag in Den Haag en ook daar worden maatregelen genomen tegen de hitte. Op een paar extra punten wordt water uitgedeeld en op het Malieveld komen extra schaduwdoeken te hangen en plekken waar je je kunt insmeren met zonnebrand. Publiek op de tribunes krijgt een zonnehoed. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat ze op een WK in actie komt. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Shania Twain is de reden dat Harry Styles ooit in het artiestenvak terecht kwam met zojuist American Girls.
1: Twente komt thuis.
0: Onlangs zat Shania Twain in zijn voorprogramma in het Wembley Stadium. Dat was afgelopen weekend. En dat heeft ze gedaan omdat Harry Styles groot fan is van Shania Twain. En dat komt dan weer omdat de moeder van Harry Styles vroeger altijd naar Shania Twain luisterde. Nou ja, zo lopen de dingen soms best mooi.
1: Twente actueel.
0: Zojuist dus American Girls. We begonnen met Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. Op een bakkerige en plakkerige, ja, kun je dat zo zeggen? Bak en plak maandag, dat is het zeker. Met vanmiddag temperaturen van 28 graden. Het is broeierig warm. Later deze week temperaturen ruim boven de 30 graden. Nou, straks maar eens even kijken hoe ernstig dat allemaal is. Met verder vandaag cijfers over de huizenmarkt. Koopwoningen zijn in de maand mei ruim 4% duurder geworden dan een jaar eerder. Het CBS becijferde dat. Daarmee lijkt de stijging wel wat af te vlakken. Maar aan de andere kant naderen we snel een gemiddelde verkoopprijs van 500.000. Bizar hoge prijzen natuurlijk. Verder heeft de Molukse gemeenschap in Wierden positief gereageerd op het excuses vorige week van premier Jette. Die maakte excuses voor de rol van de Nederlandse overheid bij destijds het naar Nederland verhuizen van de Molukse gemeenschap. Maar er moeten wel acties komen, vindt hij daarover. En acties als in, er moeten ook daden zijn natuurlijk. Geen woorden, maar daden. Nou, dat dus. En verder ook het consumentenvertrouwen. Daar zijn vandaag cijfers over verschenen. Daar gaan we het over hebben. Verder ook fijne muziek voor je. Pepsi en Shirley, de Jonas Brothers en Roxy Dekker onderweg. Maar eerst tijd voor Hall & Oates. Lekkere track van vandaag.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Ardage, oftewel hoofdpijn. Ja, dat heb ik ook wel eens. Vooral als ik te weinig drink ben deze dagen. Het is belangrijk op deze hete dagen dat je natuurlijk voldoende water drinkt. Als ik dat niet doe, dan krijg ik weer een knallende koppijn. Zojuist Pepsi en Shirley. En we draaiden ook nog Hall & Oates Man Eater. Dus twee duo's uit de jaren 80.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Vandaag 22 juni. De langste dag is geweest. De midsommerdag. Dat was gisteren. En vandaag is het opnieuw broeierig warm. Met op de meeste plaatsen al 27 graden. Nou ja, voor de liefhebbers van hoge temperaturen. Dit wordt je week hoor. Want later deze week kan het wel eens 37 tot elkaar 38 graden worden. En straks vertel ik je daar uiteraard meer over. Die extreme weersituatie zorgde vrijdag nog voor een hoop ellende bij watermolen Bels. Dat zul je mee hebben gekregen. Een wolkbreuk trok over Twente. Op veel plaatsen viel veel neerslag. En bij watermolen Bels brak de beek uit. En dat zorgde ervoor dat het hele restaurant onder water kwam te staan. Heftige beelden ook die via social media werden verspreid. Ik schrok er ook echt van dat je dacht, nou, het was uiteindelijk wel een ontnuchterende tukker die volgens mij het videootje maakte. De cut of dream van wie? Ik weet niet of je hem gezien hebt. Nou ja, dat beeldje dus. Maar ja, de schade is enorm. En er is via de website GoFundMe ook een crowdfunding actie opgezet. De verzekering zal ongetwijfeld veel delen. Vanochtend stond de teller van die crowdfund actie op 20.000 euro ruim. Om in ieder geval de familie Bels een hart onder de riem te steken. En ja, hopelijk het restaurant zo snel mogelijk weer te openen. Maar ja, de schade is enorm. Er zal het nodige nog aan werk verzet moeten worden. Maar ja, dat is de tukkerse mentaliteit. Hè? Schouders erop. En fixen met elkaar. Dus ik wens daar in ieder geval heel veel sterkte. En hopelijk zo snel mogelijk weer terug naar het normaal. Onderweg Roxy Dekker naar deze van de Jonas Brothers.

Ze wordt ook wel de Nederlandse Dua Lipa genoemd, hè, Roxy Dekker. Dit was destijds haar debuutsingle Sugar Daddy. Daarvoor nog de Jonas Brothers bij Twente FM en What a Man Gotta Do. Nou, de eerste werkdag van de week loopt op zijn einde. Dan is de kop erover af, zullen we maar zeggen. Met onderweg zometeen hier het Twente FM streeknieuws. Een update van onze nieuwsredactie hoor je naar

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het festival Gluren bij de Buren doet op 28 juni Hengelo aan. Het evenement ontstond 20 jaar geleden in Amersfoort en heeft inmiddels 60 deelnemende steden. Singer-songwriter Sascha Solomé en gitarist BHP, beide studenten aan het conservatorium in Enschede, geven tijdens het festival jazzconcertjes. De schietpartij vorige week in Hengelo, waarbij 2 personen gewond raakten, ging om diefstal van wiet. Een bewoner in een logé maakte een deal met 2 mannen die de wiet in ontvangst namen, maar niet betaalden. Een van hen trok een wapen en werden 6 of 7 kogels geschoten in de woning. De bewoner werd in zijn borst geraakt. Een 34-jarige man uit Enschede in een been en voet. En de bouwplaats van de nieuwe rechtbank in Almelo is zaterdag tijdens de dag van de bouw geopend voor publiek. En de bouwplaats van de nieuwe rechtbank in Almelo was zaterdag tijdens de dag van de bouw geopend voor publiek. Het bouwterrein tussen het station en het huidige rechtsgebouw trok veel bezoekers met koffie en krenten weg. Bouwbedrijf Dura Vermeer verzorgde rondleidingen over het prestigieuze project dat momenteel in volle gang is. In volle gang nu ook het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. En vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen wordt het ook weer tropisch warm.
13: Ik ben Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A15 rijdt het langzaam in de richting van Nijmegen. Tussen Elst en Bemmel is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

zijn fijne plaatjes hoor. Goede energie voor je maandagmiddag met Lenny Kravitz. And how you gonna go my way? Oh, lekker. Daarvoor nog het streeknieuws. Dat lees je nou op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief voor nieuwsachtergronden. En ook gemiste interviews. En natuurlijk ook heel veel extra radioprogramma's van 20FM. Zo vind je er een nieuwe aflevering van het programma Logos op zondag. Over religie in Twente. In deze aflevering uiteraard weer een powerpreek. Deze keer van dominee Mullingen. En verder aandacht voor onderwerpen als adoptie, mercy ships en werken als zendelingen. Daarover in gesprek met Ruchama Bloemendaal. Zij vertelt erover in de nieuwe aflevering van Logos op zondag. En die aflevering die vind je op twentefm.nl/luister... waar je heel veel extra radioprogramma's vindt. Vandaag op veel plaatsen al zo'n 27 tot lokaal 28 graden. Maar het wordt nog een paar graden warmer. Details over het weer zo meteen hier bij de middagshow. En dit is

Braxton's bij Twente FM en The Boss. En ook nog hier Style Council, Shout to the Top op een tropisch warme dag met vandaag al veel zon. Sluierwolken vanmiddag en temperaturen van 28 graden is het warm. Vanavond en vannacht dan koelt het nog wel aardig af. Er is wat lichte bewolking en de minimumtemperaturen liggen zo rond de 13 graden. Dus dat is wel prettig, maar het wordt broeierig warm in ieder geval. Morgen een beetje een dag als vandaag. Ook wat ruimte voor de zon. Lichte sluierwolken, 28 graden. Maar vanaf woensdag gaan we los. Dan is er volop ruimte voor de zon. De wind draait naar zuidelijke richtingen. En dan wordt het woensdag al 34 graden. Met ook donderdag nog 34 graden. En vrijdag is de piekdag. Dan kan het lokaal wel eens 37 graden worden. En het blijft ook tot en met het weekend zo heet. Temperaturen ruim boven de 30 graden en veel zon.

temperaturen. Het blijft zomers warm in Twente met de Bausta en Magnetic. En ook nog hier Marshmallow en Jelly Roll samen. Holy water. Nou, een beetje water is altijd prettig met deze hoge temperaturen, zullen we maar zeggen. En misschien zo meteen wel verkoeling van een lekkere 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van de eerste werkdag van de

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: spaar.nl/luister. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Oudere organisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. De moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens de controles te maken te hebben met agressieve passagiers. Verder klagen ze over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. De beveiligers konden hun verhaal kwijt bij een speciaal meldpunt van de FNV. Het zijn zorgwekkende geluiden, zegt de bond. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ik ben Rijnbaar Bons van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 7 kilometer met 15 minuten vertraging. En ook op de A35 is het druk richting Zwolle tussen Almelo West en Bierde West.

0: Bruno Mars. Niemand minder dan, zou ik bijna willen zeggen. Maar Risk It All. En daarvoor dat die lekkere van Jennifer Lopez. Let's Get Loud.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, die was wel toepasselijk op deze warme maandag. Een warm begin van de week met op veel plaatsen 28 graden en veel zon. Ja, daar hoort natuurlijk wel een beetje een zomerse 5 uur uit je dakplaat bij. Daarmee aan het einde van de werkdag. De kop is eraf van deze werkweek. Ik zeg van harte welkom bij de middagshow voor Twente.
2: Twente actueel.
0: Met vandaag veel napraten natuurlijk over die enorme hoosbui die vrijdag over Twente trok. Met ook schade in Mander, hè, bij de watermolen daar. Een hele bruiloft die viel letterlijk in het water doordat de beek doorbrak en het water het restaurant instroomde. Gelukkig wonder boven wonder. Geen gewonden gevallen. Er is een crowdfundingactie gestart om geld in te zamelen. Hoewel de verzekering natuurlijk het nodige dekt. En daarover vind je meer op GoFundMe. Inmiddels al ruim €20.000 opgehaald. Verder vandaag cijfers over de woningmarkt. Woningen zijn opnieuw duurder geworden. Wel lijkt de stijging wat af te zwakken. En verder ook cijfers over het consumentenvertrouwen. Consumenten zijn ietsje minder negatief in de maand juni. Dus daarover straks ook meer. En vanavond wordt er ook vergaderd op het gemeentehuis in Oldenzaal. Nou, ik hoop dat de airco het goed doet. Het wordt natuurlijk allemaal binnenkort verhuisd. Of verhuisd, verbouwd, het stadhuis. Maar ja, ik weet niet hoe de klimaatregeling nu is. Maar het zal daar in ieder geval tropisch warm zijn. Dus dat en meer. Je leest het op onze website. En we gaan het erover hebben met muziek van The Counting Crows. Ook Lady Gaga onderweg. En eerst Medusa en Dermot Kennedy. Dit is Paradise bij de middagshow.

0: Het nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met zojuist The Big Yellow Taxi. Die was van The Counting Crows en Vanessa Carlton. En ook nog hier Medusa en Dermot Kennedy en Paradise bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis met Jordi Goorman.
0: En nou, is het nog een beetje uit te houden met deze tropische temperaturen. Vandaag al op veel plaatsen 28 graden, maar later deze week 37 tot 38 graden. Het is echt niet normaal. Ik bedoel, ik vind een beetje zonde. De zomersomstandigheden kan ik goed handelen. Maar ik vraag me een beetje af hoe we dit later deze week moeten gaan overleven. Nou, Twente FM gaat je persoonlijke ventilator op je bureau zijn, moet ik maar zeggen. Of op je werkplek of waar je ook bent. Met vandaag cijfers over de woningmarkt. Koopwoningen die zijn opnieuw duurder geworden. Hoewel het tempo wel wat afvlakt. Koopwoningen zijn in de maand mei 4,4% duurder geworden dan een jaar eerder, blijkt het cijfer van het CBS. En daarmee nagenoeg gelijk aan de maand april. Maar ja, je weet het al, een jaar geleden zaten we op stijgingen van zo'n 10%. Dus het is in ieder geval aan het afvlakken, wat aan het afkoelen. Maar ja, het is wel zo dat woningen nieuwe gemiddelde transactieprijzen inmiddels naar de 500.000 gaan. Dat gaat echt helemaal nergens meer over. In Twente ligt dat natuurlijk nog ietsje lager. Ik geloof dat wij hier op zo'n 420.000 euro gemiddeld zitten. Maar ja, desalniettemin. En dan vooral in de plattelandsgemeenten liggen de prijzen wat hoger. In de dorpen of in de steden liggen de prijzen weer dan wat lager. Heeft ook alles te maken met de oplopende hypotheekrentes. Die zitten tussen de 3% en 4%. En ja, de vraag is natuurlijk of de hypotheekrentes verder oplopen de komende tijd. Het blijft natuurlijk ook een beetje een instabiele situatie in de wereld. En onlangs werd ook al bekend dat de Europese Centrale Bank de hypotheken verder, of in ieder geval de rentes verder verhoogde. Wat over het algemeen ook weer gevolgen gaat hebben voor de hypotheekrentes. Nou, dat in de nieuws met muziek nu van Lady Gaga. En One Republic is ook onderweg met I Ain't Worried. Ga je zo meteen horen. Nou, applaus. Nou, round of applause.

I Ain't Worried. Juist One Republic en Lady Gaga hoorde je ook nog met applaus bij Twente FM. Nou, lekker onderweg naar huis hoop ik. Eerste werkdag van de week overleefd. Met straks hier nog een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente hoor je na de nieuwe Gracie Abrams.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het festival Gluren bij de Buren doet op 28 juni Hengelo aan. Het evenement ontstond 20 jaar geleden in Amersfoort en heeft inmiddels 60 deelnemende steden. Singer-songwriter Sascha Solomé en gitarist BHP, beide studenten aan het conservatorium in Enschede, geven tijdens het festival jazzconcertjes. De schietpartij vorige week in Hengelo, waarbij 2 personen gewond raakten, ging om diefstal van wiet. Een bewoner in een logeer maakte een deal met 2 mannen die de wiet in ontvangst namen, maar niet betaalden. Een van hen trok een wapen en werden 6 of 7 kogels geschoten in de woning. De bewoner werd in zijn borst geraakt. Een 34-jarige man uit Enschede in een been en voet. En de bouwplaats van de nieuwe rechtbank in Almelo is zaterdag tijdens de dag van de bouw geopend voor publiek. En de bouwplaats van de nieuwe rechtbank in Almelo was zaterdag tijdens de dag van de bouw geopend voor publiek. Het bouwterrein tussen het station en het huidige rechtsgebouw trok veel bezoekers met koffie en krenten weg. Bouwbedrijf Dura Vermeer verzorgde rondleidingen over het prestigieuze project dat momenteel in volle gang is. In volle gang nu ook het weer. Voor Twente vanmiddag blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. En vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen wordt het ook weer tropisch warm.
13: Ik ben Rijnbaar Mons van de ANWB. Op de A12 rijdt het langzaam in de richting van de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar kun je er een kwartier bij optellen. En ook op de A50 is het druk in de richting van Arnhem. En 15 minuten extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Dan nog de N348 om richting Raalte tussen Lemelerveld en de aansluiting met de N35 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

kinderlijk enthousiasme nog steeds. Ik ben trouwens wel een beetje benieuwd hoe het nu met Stevie Wonder gaat. Die is ook weer de jongste. Maar ik heb hem in de voorbije jaren wel een paar keer live gezien. Dat je nog steeds gewoon echt staat te kijken hoe die man met enthousiasme op het podium staat. Master Blaster was ook zo'n lekker feestnummer van hem. Met daarvoor de Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je nou op 120.nl. En online ook een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Met aan tafel Glenn de Dekker, Ben Gelen en Sylvester Honer. Die vindt hem op 120.nl.

Het is de theme song van het WK 2026. Deze van Shakira en Burna Boy. Die, die. Nou, ik weet niet hoe het bij jou met de WK-stemming zit. Zaterdagavond hadden we in ieder geval een eerste mooie wedstrijd van Oranje. Met lovende kritieken over Koeman en Brobby natuurlijk, die het erg lekker deed. Met een monsterzegen op Zweden wist Oranje zich te herstellen na het gelijkspel tegen Japan. En later deze week de laatste groepswedstrijd voor Oranje. En vanavond kun je ook weer genieten van voetbal. Tenminste, ik moet zeggen, het niveau laat dit jaar wel wat te wensen over. Maar vanavond in ieder geval om 7 uur de aftrap van de wedstrijd Argentinië-Oostenrijk. Later vanavond kun je ook nog Frankrijk in actie zien. Die spelen tegen Irak om 11 uur. Dus dat in ieder geval vanavond het programma met het WK 2026. Ja, waar ik toch wel een beetje in poolfase aan het doorworstelen ben. Want het niveau van de meeste wedstrijden is ook niet van een heel hoog niveau. Dus laten we hopen dat we in de kwart en de achtste en dat soort finales in ieder geval weer wat bijzondere wedstrijden gaan zien.

één dag waarop je deze plaat eigenlijk het beste kunt draaien. Dat is de maandag zelf natuurlijk. De Bengals, Manic Monday, was een suggestie van Nick. Via de mail, dankjewel voor je suggestie. En daarvoor nog Kelly Loggins en Foodloose. Op een warme maandag met vandaag al temperaturen van 28 graden. Maar later deze week wordt het tropisch met misschien wel 38 graden voor de donderdag en de vrijdag. Nou, verkoeling zoeken bij de radio met muziek van Innexus.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen. Tijdens de herexamens laat het laks weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. De kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7000 meer aan zorg. Dat heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer met op vrijdag recordtemperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ik ben Rijmaar Mans van de ANWB. Het is druk tussen Arnhem-Noord en Zevenaar op de A12 richting de Duitse grens. Je belandt in een file van 7 kilometer met een kwartier op onthoud. De A50 Dam Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot slot nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wiegen en Molde 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

0: haar carrière als modeontwerpster. Dat doet ze nog steeds. Maar daarnaast is er ook veel muziek. En ze staat later volgende maand ook nog in Nederland op het podium. Onder andere in de Rotterdam en Amsterdam treedt ze op. Shanna Spyro, de Britse singer-songwriter met haar debuutsingle Material Lover.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Kensington. Een beetje gitaar op de radio voor je maandagavond. Welkom, we hebben het weer gered. De kop van deze werkweek is eraf. Je luistert naar de middagshow voor Twente. En het is inmiddels 11 minuten over 6. Vandaag 22 juni. Het is al warm vandaag, maar het wordt later deze week tropisch. Met misschien wel 38 graden.
1: Twente actueel.
0: Dat is een beetje veel van het goede, kun je zeggen. Nou, ik hoop dat ze het in ieder geval in het gemeentehuis, stadhuis van Oldenzaal een beetje koel kunnen houden. Er wordt vanavond in ieder geval een politiek forum gehouden. Verder vandaag bereikt het bericht dat de crowdfundingactie voor watermolen Bels, die vrijdag werd getroffen door noodweer, op ruim 20.000 euro inmiddels staat. Daar wordt in ieder geval geld ingezameld dus. Verder vandaag ook positieve geluiden vanuit de Molukse gemeenschap in Wierden. Die hebben positief gereageerd op het excuus van Jetten vorige week bij de herdenking van 75 jaar Molukken. Dat de Molukkers naar Nederland kwamen. Maar nu moet er natuurlijk nog wel het nodige gebeuren om schadeherstel te doen. Is in ieder geval ook wat Paul Salacori erover zegt. Dat lees je op onze website 120.nl. En natuurlijk ook ander nieuws en heel veel lekkere muziek voor een beetje verkoeling. Gaat zorgen straks Bluff. Cardi Minogue is onderweg. En zometeen hier ook Michael Jackson met Billie Jean. Dus wat dat betreft lekker de radio aanlaten. En een beetje maak je niet te druk. Is goed voor de

alles is liefde. Ja, als je in de wolken bent, dan kun je het overal inzien, zullen we maar zeggen. Met Blus zojuist. En daarvoor nog Echo Schmidt en Cool Kids voor je maandagavond. Nou, de kop van deze werkweek is eraf. Ik hoop dat je het hoofd een beetje koel kan houden bij deze hoge temperaturen. Vandaag goed nieuws over het consumentenvertrouwen. Dat is in de maand juni licht verbeterd, meldt het CBS vandaag. Met een stijging van min 46 naar min 39. En dat is de grootste verbetering in ruim 11 jaar tijd. Maar het vertrouwen van de consument ligt nog ver onder het langjarige gemiddelde van min 11. 2 maanden geleden, april, was in ieder geval het dieptepunt. Toen gaat er in ieder geval de grootste daling nooit. Nu hebben we dus weer een flinke stijging te pakken. Zo raar is dat de wereld in elkaar zit. Er zit dus ook dat consumentenvertrouwen een beetje in elkaar. En dat gaat over allerlei factoren als hoeveel geld geven we überhaupt uit. Hebben we een beetje vertrouwen in de toekomst? Willen we investeren? Nou ja, dat soort zaken worden allemaal meegenomen in dat consumentenvertrouwenscijfer. En dat moet dan iets als een soort van barometer zeggen over hoe we in de wedstrijd zitten. Nou,

Sander. Ja, dat kan je af en toe flink misgaan. Er trokken nogal wat wolkbreuken over Twente. Afgelopen vrijdag natuurlijk nog met waterschade bij watermolen Bels. Maar ook op andere avonden was het op sommige plekken behoorlijk spoken in Twente. Waar veel regen naar beneden kwam en ook behoorlijk wat thunder. Zoals die Imagine Dragons dus. En ook Cardi Min ook nog I Should Be So Lucky bij de middagshow voor Twente. Tot 7 uur luister je naar Twente Komt Thuis. En zometeen word je nog bijgepraat. Een update van onze nieuwsredactie. En ook onderweg muziek van Ed Sheeran en een suggestie voor Earth, Wind and Fire. Deze fijne van

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
9: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
8: Brusje doet meer met je.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Roelof Bleken wil preventief fouilleren in Enschede mogelijk houden en heeft daarvoor veiligheidsrisicogebieden aangewezen in de binnenstad. Rond de Goolse Vest ook en op de invalswegen. De officier van justitie moet toestemming geven voor fouilleeracties van maximaal 12 uur. In 2023 en 2024 vonden 2 acties plaats waarbij recent 19 messen en andere wapens in beslag werden genomen. Nederlandse topatleten presteerden goed tijdens de FBK Games bij temperatuur rond de 30 graden. Femke Broedersbol won de 800 meter in 1:57.41, ver onder het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Ook Jonas Pijvers, Nadine Visser, Niels Laros en Jessica Schilder wonnen een onderdeel tegen internationale concurrentie. En bij een aanrijding op de Vlierstraat in Enschede is zondagmiddag rond 5:10 een fiets.

0: minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. De A50 dan, richting Arnhem, tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef, loopt de vertraging op tot 10 minuten. En dan nog een wegafsluiting, dat is de N839, Gent richting Bemmel. Bij Huissen is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Shivers van Ed Sheeran. Nou ja, daar zul je met deze hoge temperaturen denk ik minder vaak last van hebben. Die rillingen, die koude rillingen. En ook het streeknieuws hoorde je nog. Dat lees je na op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief met nieuws, achtergrond en actualiteit uit Twente. Onderweg, een fijne van Genesis, I Can Dance, hoor je naar deze van Earth.

Het enige echte radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met Genesis en I Can Dance. Met daarvoor nog Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight. Nou ja, ik zou het vooral rustig aan doen als ik jou was. Het is warm namelijk op dit moment. Het zou je niet ontgaan zijn. Met vanmiddag al op veel plaatsen 28 graden. Nou, vanavond en vannacht koelde het nog wel redelijk af. De minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Lekker idee is dat. Kunnen de ramen weer even wagenwijd open. Om morgen opnieuw een broeierige dinsdag in te gaan. Dan op veel plaatsen weer veel zon, sluierwolken en temperaturen in de middag rond de 28 graden. En dat is de coolste dag van de week. Het is echt bizar. Want woensdag dan is er opnieuw veel ruimte voor de zon. En kan het lokaal al 34 graden worden. En ook voor de donderdag nog zo'n warme dag. En vrijdag is dan de piekdag. Dan

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesloveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesloveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en een camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of de auto zat. Het is de tweede dodelijk ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daarvoor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis, misschien niet een echt bekende naam, maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij enkele grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom hier bij de Twente FM Maandag Avonddienst. Jouw wekelijkse Escape from Reality. Maandag 22 juni. We hebben de langste dag van het jaar weer gehad. Zit er gewoon weer op. We gaan weer naar kerst toe werken. Zo simpel is het. En voor mij is het ook nog een beetje een speciale dag, want mijn dochter is jarig. Maar ik mocht vanavond 2 uurtjes weg. Dus dat is wel heel fijn dat ik even tussenuit mocht piepen. Maar ja, weet je, the show must go on. Het is niet anders. Volgens mij was het trouwens de eerste keer dat ik Marco Borsato draaide hier op zender. Ik kan me niet herinneren dat ik hem al eerder heb gedraaid in de afgelopen anderhalf jaar dat ik hier op zender zit. Iets met, volgens mij hebben we hem daarvoor ook eraf gegooid. Ik ben zelf niet zo heel van heel erg van het boycotten, van het cancelen. Ik had natuurlijk een aantal maanden geleden cabaretier Rogier Kalman in mijn uitzending, die continu nu gecanceld wordt. Overal, elk theater waar die komt, of tenminste waar die probeert te komen, wordt gemanipuleerd. Er worden zelfs mensen bedreigd om zijn uitzending eruit te halen. En datzelfde, en dat vind ik wel op zich, nou ja, grappig. Het is maar dat je grappig noemt. Maar Thijs Reumer heeft natuurlijk precies hetzelfde. Die heeft een voorstelling. Dan kun je het mee eens zijn en dan kun je het niet mee eens zijn. Maar dat er theaters worden opgebeld en dat er mensen worden bedreigd, dat gaat, dat is een no-brainer, dat is een no-go. Weet je, je mag allemaal ergens tegen zijn, maar bedreigen, nee. Ik hoop dat dat in ieder geval een beetje aangepakt gaat worden. En dat we nog weer een beetje, ja, gewoon in Nederland zelf mogen weten wat we wel en wat we niet gaan zien. Hè? En daar gaat het eigenlijk om. Je gaat gewoon geen dreigementen doen. Maar goed, ik heb weer een mooie show voor je staan. Zeker het volgende uur, want dan praat ik met Michiel Katz, die door alle, maar dan ook echt alle straten in Hengelo heeft gelopen. En straks kom je erachter hoe iemand erop komt om een keer te zeggen van, weet je wat, ik ga alle straten, ga ik een keer doorlopen. Bij ons in de stad, ga ik gewoon doen. Dus dat straks. En zometeen hoor je natuurlijk ook alles over de Twentse evenementen van de komende week in Twente Rocks. Als ik ga praten met Robert. Voor de rest heb ik de lekkerste plaatjes voor je klaarstaan. Zometeen Aswad Next to You. Maar eerst deze geweldige van Gwen Stefani. The Sweet Escape.

0: Aswad en... Natuurlijk, Next to You. Ik zat even te kijken, want ik was even afgeleid. Namelijk, we gaan natuurlijk ga ik weer contact zoeken met Robert Kremer in verband met Twente Rocks. Het overzicht van de evenementen van komende week in Twente die nog niet uitverkocht zijn. En waar je dus nog naartoe kan gaan onder de noemer Twente Rocks. En nou moet ik even gaan kijken. Want als het goed is, hebben we aan de andere kant Robert hangen. Robert, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Oh, je hoort elkaar, je hoort me goed.
1: Ja, zeker. Zoals gewoonlijk, hè. Altijd goed.
0: Heel goed. Ik hoor wel een klein brommetje, maar volgens mij gaat het wel goed. We hebben even een andere telefoon hier. Ik denk van, dan gaan we die even proberen.
1: Ja.
0: We gaan het zien. Het loopt in ieder geval goed. Goed weekend gehad?
1: Ja, zeker. Warm, hè?
0: Jezus, wat... is het eigenlijk eens een keer gewoon lekker warm en dan is het ook weer niet goed, hè?
1: Ja, het was wel even lekker zweten. Dat is goed voor je. Ja, dat klopt, maar ik... Ik vind het wel een beetje te warm, maar goed, misschien ligt dat aan mij.
0: Ja, wij hadden afgelopen zaterdag had ik een vrijgezelle dag. En toen zaten we bij de Weijerborg, dat is in Delden. En daar hadden ze een escape room. Daar hebben wij aan meegedaan, maar die was boven. En boven was geen airco. En nou zaten wij in een kamertje en ze hadden gezegd van als je deze deur open krijgt, dat is de volgende deur waar we doorheen moesten, dan staat daar een airco. Maar later bleek dat er een ventilator te zijn. Maar die stond er wel, die stond aan. Dus wij hebben als een speer alle opdrachten zo gemaakt dat die deur in ieder geval open ging, dat wij naar die ventilator konden. En dat kon dus ook gewoon. En heerlijke omstebeurt voor die ventilator staan. Maar op een gegeven moment kwamen we niet verder met opdrachten. En dan krijg je van die tipjes, weet je wel. Toen zeiden ze van, hebben jullie de ventilator al uitgezet? Natuurlijk niet. Doe maar eens. Stond er een op de ventilatorbladen, zeg maar. Toen die stil stonden, stond er een aanwijzing op. Ja, niemand bij ons die dacht van, nee, die gaan we uitdoen. Nee, dacht het niet. Dus dat was een wel leuk begin.
1: Die was wel ludiek bedacht, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, maar je kunt ook hebben van, goh, ik kan er helemaal niet meer uitkomen uit deze ruimte. En dat je het gewoon in blijft zitten.
0: Ja.
1: Ja, en dan heb je maar te dealen met de warmte even. Ja, maar goed, maar je wordt altijd geholpen door opdrachten, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Of door aanwijzingen.
0: Door aanwijzingen, ja. Tenminste, ja, normaal gesproken heb je ze niet nodig. Maar heel af en toe, als je vastzit, en dat was in dit geval, was dat zo, dan heb je dat even nodig. En dan konden we in ieder geval weer door. Dus dat was een beetje mijn weekend. Het was wel bloody hot daar, maar... Daarna gingen we naar beneden en daar hadden ze airco. Heerlijk, weet je wel. Dat is dan ook wel weer lekker.
1: Zeker, zeker.
0: En weet je, we zijn hier wel suiker. We komen er ook deze week, ja. Maar goed, afgelopen vrijdag hebben wij samen natuurlijk de Guilty Pleasure Friday gedaan. Hier op Twente FM.
1: Ja.
0: En toen reden we terug naar huis. En toen was er echt wel... Het noodweer was toen wij in de studio zaten. Maar we gingen de straat op hier in Oldenzaal. Naar Hengelo toe. En er waren toch aardig wat... zelfs een boom omgevallen op een auto.
1: Ja, maar jij, dat vond ik wel vreemd wat je zei, maar in Borne was het relatief rustiger geweest dan in Hengelo, want hier was het, achter thuis hier was het gewoon echt een ravage.
0: Ja, hè?
1: Ik moest de hele tuin aanvegen. Maar goed, los van hetgeen wat er allemaal is gevallen, dat is natuurlijk erger. Ja, dat bomen van de weg en ik zag een boom op een auto en
0: ja,
1: ik schrok er wel van het nieuws, moet ik zeggen.
0: Dat was minder. Maar goed, dat hebben we allemaal achter ons gelaten. We gaan vooruit kijken.
1: We kijken vooruit.
0: Deze week.
1: Ja, er is genoeg te doen. We beginnen met een soort musical.
0: Oh.
1: En dat is in Hof 88. En dat heet alles... Nee, de musical heet Niet te filmen.
0: Oké.
1: Okay. En het gaat een beetje zo van alles loopt op rolletjes... Totdat blijkt dat de film zelf ontbreekt.
0: Ja.
1: Lukt het om de film op tijd terug te vinden in de bioscoop? Het is een soort musical met voor verrassingen. En het lijkt mij wel... het is wel even heel wat anders dan de festivals die ik zo meteen ga aankondigen. Want die staan natuurlijk ook op het programma. 27 juni, Barefoot at Sundown Festival. Dat is op het terrein Oogst in Hengelo. En daar staan echt wel hele toffe bands. En dat is ooit opgericht door Bendes Piet en Marlijn de Wasme. Ik zeg het altijd verkeerd volgens mij. En dat zijn twee muzikanten. En die hebben inmiddels een aantal edities van deze festival georganiseerd. En deze keer komt vieren Rocco Oosterman. En dat is een singer-songwriter. En Taxi Taxi, dat is een punk boyband. En Marlijn, de Wasmer treedt nog zelf op en dat is een akoestische set. Dus dat is op oogst. En dan gaan wij naar 28 juni, want het is weer gluren bij de buren.
0: Ach.
1: En ben je daar een beetje bekend mee?
0: Nou ja, volgens mij is het alleen maar, dacht ik in, want ik wilde ook mijn huis openstellen, maar volgens mij is het alleen maar in Hengelo.
1: Nee, het is in Hengelo. Je kunt je huis openstellen, zeg maar. Nee, het is eigenlijk je tuin, want je hebt, volgens mij heb je ook nog een wintereditie. Dat is bij de mensen thuis.
0: Ja.
1: Dat is bij, dus in het huis en dat is in de tuin bij de mensen. En er staan bands, er staan muzikanten, theater, dans, poëzie, cabaret. Dus je kunt gewoon echt gaan kijken van goh, wat vind ik leuk. En dit staat allemaal op www.glurenbijdeburen.nl. En daar kun je alles vinden, zeg maar. Ja, er treden ook gewoon lokale bands op. En ja, het is altijd fantastisch. Ik kan zelf helaas niet, want ik ben op vakantie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben de voorgaande jaren gegaan. En ik ben altijd positief verrast met het talent wat wij hier in de regio hebben.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ja. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. En wij hebben ze zelf ervaren genoeg talent.
1: Zeker. En ja, dit is een mooie gelegenheid om te denken van goh, dit lijkt me wel leuk. Er staat een band. Er staan mensen achter thuis. Het is ook gratis, maar je kunt ook een vrije gift doen. En dat gaat weer naar de organisatie, denk ik. Of...
0: Ja, zo hoort het ook. Of naar de band. Ja.
1: Ja, of naar de band. Ik weet niet precies hoe ze dat doen hoor. Dus dat staat allemaal wel op de website.
0: Ja.
1: En dan heb ik de laatste, 26 juni. 18 Minutes. Jaren 80 covers bij de Cactus. En dat is een Twentse band. Ze komen allemaal uit hier uit de omgeving. En ja, deze muzikanten spelen met name hits uit de jaren 80. En de formatie bestaat uit 3 zangeressen. En in totaal zijn het 4 ervaren muzikanten. Dus dat wordt een feestje van herkenning, denk ik, bij de Cactus. En er zijn nog kaarten, €13,50 via www.cactus.nl. En dat is vrijdagavond. En ja, dat was het voor mij voor deze week.
0: Ja, en dan ga jij mooie 2 weekjes volgens mij even ertussenuit.
1: Ja, ik ga even op vakantie. Ja.
0: En je hebt groot gelijk. Dus 2 weken lang even geen Twente Rocks. Maar daarna ben je weer terug.
1: Nou, ja, begin juli. Ik blijf alles volgen. Hè. Ik vind het, ja, dat dan wel.
0: Ja, nee. Ik wens jou een hele goede vakantie. En je had het over de jaren 80. Ik denk van nou, misschien, ik weet niet of ze iets spelen van de Time Bandits, maar dat is echt wel een jaren 80 bandje natuurlijk, uit Nederland. Ik denk, laat ik daar dan maar even iets van draaien. En dan spreken wij elkaar weer over 2-3 weekjes.
1: Ja, zeker. Fijne avond.
0: Fijne avond, Time Bandits, okay. Live it up.

aanstaande vrijdag. Een jaren 80 coverbandje in de Cactus in Hengelo. En misschien doen ze deze ook wel van de Time Band. Het is Live It Up. Zometeen terug met een band die afgelopen weekend nog op

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Roelof Bleken wil preventief fouilleren in Enschede mogelijk houden en heeft daarvoor veiligheidsrisicogebieden aangewezen in de binnenstad. Rond de Goolse Vest ook en op de invalswegen. De officier van justitie moet toestemming geven voor fouilleeracties van maximaal 12 uur. In 2023 en 2024 vonden 2 acties plaats waarbij recent 19 messen en andere wapens in beslag werden genomen. Nederlandse topatleten presteerden goed tijdens de FBK Games bij temperaturen rond de 30 graden. Femke Broedersbol won de 800 meter in 1:57.41, ver onder het Nederlands record van Ellen Verlangen uit 1992. Ook Jonas Pijvers, Nadine Visser, Niels Laros en Jessica Schilder wonnen een onderdeel tegen internationale concurrentie. En bij een aanrijding op de Vlierstraat in Enschede is zondagmiddag rond 5:10 een fietser gewond geraakt. Een personenauto was bij het ongeval ter hoogte van de Milieustraat betrokken. De fietser is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht blijft het ook droog. Het is vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Morgen wordt een zonnige droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden.
14: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N348 Raalte-Ommen. Tussen de N35 en Lemelenveld is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is de avonddienst op

Direct Won't Fall. Gisteren stonden ze nog op Pinkpop. Volgens mij was het het ene laatste optreden voordat de afsluiter begon. De Foo Fighters, die stonden op het hoofdpodium. En Direct stond daar aan de overkant. Viel me een beetje op. Want ik denk van, oh, ze hebben best wel grote concerten gehad de afgelopen jaar. Maar ze stonden niet op het main stage. Maar ze stonden op het andere podium. Vonden ze helemaal niet zo erg. Volgens mij hebben ze daarna hun grote helden van de Foo Fighters nog even opgezocht. Ze gingen in ieder geval snel douchen en daarna kijken. En dat viel niet tegen. Maar goed, dat was weer voorbij. Het was weer een warme Pinkpop. Maar dat is al jaren zo. Vorig jaar was het volgens mij ook bloody hard. Maar dat maakt niet uit. Dat was weer mooi. Maar het is weer voorbij. We zitten weer op de maandag. De werkweek is weer begonnen. En nu aangeland bij de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de 80s, de 90s en de zeros. Zometeen Prince and the Revolution. Raspberry Beret uit 1985 en daarna uit 1991 Simply Red met Something Got Me Started. En als laatste hoor je The Killers met Human uit 2008. En niemand minder dan Stuart Price die produceerde deze single. En dat is de eerste single van het derde album van de band Day and Age uit dus 2008. Killers, ja, hebben ook op Pinkpop gestaan. Ik moet eerlijk zeggen,

roken naast het podium. Daar is dat voor. Mocht je dat nog niet weten, maar dit is hij. Als we even kijken naar de top 40. In 2008 kwam de single Human op plekje 22 binnen. En die verbleef daarna 12 weken in de top 5 met als hoogste positie nummer 2. Net geen nummer 1. En dus verliet uiteindelijk na 20 weken weer de hitlijst. Dat zometeen de Killers met Human, maar allereerst Prince and the Revolution.

0: 80-90-100 regeling. Dit was uit The Zero's Killers met Human. Daarvoor uit de 90s Simply Red and Something Got Me Started. En ik begon met Prince and the Revolution uit de 80s met Raspberry Beret. En daarmee aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, het kan je niet ontgaan zijn, denk ik, het, hoe het is bij de, tenminste de watermolen Bels. Daar er is grote schade ontstaan door uitzonderlijk hevige regenval. Ik denk dat, dat je het filmpje wel hebt gezien. En door de grote hoeveelheid water kon de nabijgelegen beek het water niet aan, waardoor het terrein bij de molen volledig onder water kwam te staan. En wij spraken daar nog even over met Martin Bels.
2: Nou, het erf hebben wij bijna klaar. We zijn gisteren heel dag natuurlijk met man of 30, 40 ook bezig geweest. We hebben bij de beek in ieder geval daar aan de achterkant van de boerderij weer een doorgang gemaakt. Er was ook helemaal weggespoeld, de overgang naar de berg toe. Om de molen heen. Binnen, daar komt vandaag straks dat schoonmaakbedrijf van Dolmans. Even kort sluiten hoe we het allemaal verder moeten aanpakken en doorgaan. Ja, het is één dof ellende. Binnen even meer dan een meter water gestaan, het hele pand beneden. Ja, dat gaat voor alles, tafelkleden en koeling en de koelwerkbanken, dat is allemaal kapot. Vaatwasser, heel veel stroompunten zitten natuurlijk laag, allemaal in de keuken. Dat is, ook van de koffiemachines, dat is allemaal laag, dat is allemaal nat. En dan kun je helemaal niks. Geen grote, vieze, zwarte slik, zooi lag in het hele pand beneden in de woonkamer nog. En dat ligt daar zelfs nog 60 centimeter hoger. Daar stond er dus ook helemaal een laagje van 10 centimeter water in drek. Ja, er is enorm veel. Veel. En emotionele schade ook heel veel. Het terras was in een grote vijver. Ook van de meter hoog wel bijna. En binnen heeft. Voor het restaurant was wel 1,40 meter hoog.

0: maakt gewoon echt lekkere muziek. Antoon en de enige. Zometeen ben ik terug met nog een uur avonddienst, waarin ik spreek met Michiel Katz, die door alle straten in Hengelo heeft gelopen. Je hoort zijn verhaal hierover. En je hoort ook nog Madonna en Express Yourself.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolven en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen.
15: Dankjewel
14: dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM.
14: De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Ja, de oude Queen of Pop, Madonna en Express Yourself.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Ik kijk straks nog even terug op de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden van afgelopen zaterdag. En natuurlijk draai ik ook wat songs om in deze oranje moed te blijven. Want we moeten wel in de flow blijven. Nou, natuurlijk naar de aankomende wedstrijd van donderdag. Eigenlijk moet ik zeggen vrijdagochtend heel erg vroeg. Heel vroeg. En ik spreek ook nog even met Jeroen Brunning van Vitens over dat er zuinigheid gevraagd wordt met drinkwater op dit moment in Noordoost-Twente. En dan kijk ik ook nog even naar de voormalig vliegbasis Twente, want daar zijn wandelingen met een gids met als onderwerp de Koude Oorlog. En zometeen meer daarover. En ik spreek ook nog met Michiel Katz, die door alle, maar dan ook echt alle straten in Hengelo heeft gelopen. Dat zometeen. Eerst nog even twee lekkere nummertjes. Roof Garden van Al Jarreau. Daar moet je nu niet zijn, zou ik zeggen. Dat is iets te warm. En allereerst dat fijne hitje van Bruno Mars. I Just Might.

0: gewoon de tekst even een beetje vergeten. Ik kan er best overkomen. El Giro. We laten hem even helemaal uitpraten. En dat was hem. El Giro, Roof Garden. Ja, en dan... je luistert steeds naar de avonddienst hier bij Twente FM. En we gaan even contact zoeken met Michiel Katz. Die liep door alle straten in Hengelo. Ongelooflijk. Goedenavond, Michiel.
1: Michiel Katz.
0: Goeiedag. Alles goed daar?
1: Jazeker.
0: Dat is mooi. Ja hoor. We mogen niet klagen. Het is, er wordt alleen maar geklaagd over het weer natuurlijk. Hè? Dus laten we dat nou eens een keer niet doen.
1: Het is lekker warm, ja.
0: Ja. Dus ook, maar ja, Michiel Katz. En dan hoor ik mensen denken van, ja, wie is dat eigenlijk? Maar waar zouden mensen jou van eventueel van kunnen kennen?
1: In ieder geval van het over. Dat is ook de reden dat we bellen.
0: Ja.
1: Ik doe aan ultralopen. En ik heb afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het project om alle straten van Hengelo te lopen.
0: Ja.
1: Dus het zou mogelijk kunnen dat mensen mij buiten hebben zien lopen.
0: Oh, dat is misschien. Maar wat is even terug naar, je zegt net ultralopen. Wat is ultralopen?
1: Eigenlijk alle afstanden die verder zijn dan een gewone marathon. Dus de gewone marathon is 42 kilometer. Ja. Maar als je 50 kilometer loopt, 160 of 200, dan wordt het een ultramarathon.
0: Maar heb ik het dan over lopen of echt gewoon hardlopen?
1: Officieel is het hardlopen. Ja. Maar je ziet bij zo'n ultramarathon van 160 kilometer dat er ook wel veel gewandeld wordt.
0: Toch wel?
1: Ja, en vaak zijn het races in het buitenland met heel veel hoogtemeters.
0: Ja.
1: Ja, en als het stuk omhoog gaat, ja, dan lukt het niet om alles te rennen.
0: Nee, maar je hebt dus in ieder geval veel gelopen, gerend. Heb je wel eens met de Vierdaagse van Nijmegen meegedaan?
1: Nee. Ik trek mij ook niet zo. Het is okay. Een heel massaal evenement.
0: Oh ja.
1: En ik vind het wel heel plezierig om wat kleinschalige evenementen mee te doen.
0: Ja, ik moet zeggen, hoe, een beetje om in de termen van Dolf Jansen te blijven. Hoe kom je op het idee om alle straten in Hengelo te gaan bewandelen? Wat gebeurt er dan in jouw hoofd?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn broer is begonnen met het lopen van alle straten in Bonnen.
0: Ja.
1: En ergens ben ik door hem aangestoken dat ik dacht van, goh, dat is een leuk idee. Ik kan het ook wel voor Hengelo gaan doen.
0: Ja.
1: En voor dat ultralopen is het wel handig dat je heel erg veel tijd op je voeten doorbrengt. En dit is ook wel een mooi excuus om extra te gaan lopen, extra naar buiten te gaan. En ook mooie motivatie om nieuwe stukjes, andere gebieden in Hengelo op te zoeken.
0: En je komt zelf uit Hengelo?
1: Ja.
0: En hoe heb je dit allemaal in kaart gebracht? Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, ja, ben ik hier nou al geweest? Hoe breng je zoiets in kaart?
1: Best wel gemakkelijk. Ik neem al mijn routes ook met mijn horloge. Dus een GPX. Central die je opneemt waar je gelopen hebt.
0: Ja.
1: Is gekoppeld aan een Strava-account. En daar staan al mijn activiteiten op.
0: Ja.
1: En die koppel je dan aan Citystraat. Dat is een internetsite. En die registreert dan welke straten je allemaal al gehad hebt en welke nog niet. En op een gegeven moment kun je dan eigenlijk knopjes aanzetten welke je nog niet gehad hebt. Dus dan weet je exact welke je nog moet doen.
0: En dan weet je ook waar je gebleven bent. Maar ik weet niet, heb je een beetje bijgehouden hoe lang je er in totaal over gedaan hebt?
1: Nee. Het is, in totaal zijn het 1188 straten en plus minus 500 kilometer.
0: Ja.
1: Maar ja, als je zegt dat je 5 kilometer per uur loopt,
0: ja,
1: en je hebt 500 kilometer, dus dan zal het minimaal 2.500 uur zijn.
0: Ja.
1: En er zullen ook wel straten zijn die dubbel loopt, omdat ze doodlopend zijn.
0: Ja, maar ook die doodlopende straten. Ik kan me ook voorstellen, ja, heb je ook nog aparte dingen meegemaakt terwijl je daar aan het wandelen was? Of ja, ik kan me voorstellen dat je gewoon een straat ingaat, ja prima. Maar je hebt ook natuurlijk straten waar normaal niemand komt. Als je dan toch als vreemde daarin gaat, zijn er dan nog mensen die raar opkijken? Of?
1: Ja, ik heb wel heel veel vreemde blikken gehad. Dat je inderdaad dus een doodlopende straat inloopt tot aan de oprit. En dan draai je om en dan loop je weer terug.
0: Ja.
1: En dan mensen die staan te schoffelen in het tijdje, die echt even opkijken van gewoon. En ik heb ook wel eens het idee gehad dat je op zo'n de lokale buurt achter je aan hebt gehad. Dat er iemand aan kwam lopen die het allemaal maar heel erg vreemd vond. En dan op 20 meter, 30 meter afstand achter mij bleef lopen.
0: Stukje, ja, gewoon, ja, hoe heet dat? Buurtwacht, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dus, ja, waar ik dan ook wel een... Want ja, het is eigenlijk nooit klaar, ondanks dat er gewoon wat minder wordt gebouwd. Maar wat ga je doen als er weer een aantal straten worden toegevoegd in Hengelo? Of heb je het gewoon afgerond?
1: Nou, toevallig zag ik ook vandaag, want ik had een tijdje niet meer ingelogd. Ja. Dus er zijn een paar straatjes bijgekomen.
0: Ja.
1: En ik heb dan vandaag weer te gaan lopen.
0: Ja.
1: Dus het blijft wel leuk om toch op die 100% te zitten.
0: Ja, je moet het toch... een beetje bijhouden. Maar je hebt er voornamelijk Hengelo gedaan. Dat is gewoon je doel. En niet dat je ook nog andere steden gaat doen.
1: Nee, Hengelo is mijn thuisstad. Dus die vond ik leuk om te doen. Maar het is logistiek dus ook wel een heel gedoe. Als je iedere keer met de trein of auto ergens heen moet.
0: Ja.
1: Dan zeg maar, stel dat je Enschede zou willen doen of Almelo. Mm-hmm. Dan gaat er echt wel heel veel tijd in zitten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar een hele mooie... Ja, hobby eigenlijk. Heb je nog, wat wordt je volgende doel?
1: Dat is ook een leuke vraag. Ik heb me toevallig net ingeschreven voor een ultra race in Duitsland.
0: Oké.
1: Okay. Die is 240 kilometer lang.
0: Ja.
1: En ongeveer 60 uur de tijd om het te halen. Dus dan moet je gegeten hebben, geslapen hebben, alles gedaan hebben, zeg maar. Je moet zorgen dat je in 60 uur die 240 kilometer gelopen hebt.
0: En dan moet je gewoon vol er tegenaan.
1: Ja.
0: Dus dat wordt het volgende doel. Nou, het klinkt... het is in ieder geval wel een heel gezond waar je mee bezig bent, volgens mij. Gewoon de benen wagen. Dat,
1: 240 kilometer weet ik niet helemaal of het gezond is. Maar.
0: Daar heb je dan ook wel weer gelijk. En heb je nou wel eens bepaalde blessures gehad? Of ongemakkelijkheden?
1: Ja, ik had vorig jaar de Great Escape gelopen. Dat is een race van 160 kilometer.
0: Ja.
1: Nou, dan had ik wel onverbelaste voeten.
0: Oh ja.
1: En ja, Achillespezen heb ik wel eens last van gehad.
0: Oh ja. Maar niet, niet dat je aan het lopen bent en dat je... Want ik heb dat eens een keer bij een marathon lopen gezien. Dat je aandrang krijgt en dat je denkt van ja, zeker bij een marathon. Van ja, ik kan nu niet gaan zitten poepen, want dan verlies ik gewoon mijn tijd. En gewoon hup in het handje en wegsmijten. Maar dat heb je nog niet gehad.
1: Nou, ik moet wel met enige regelmatig bosjes zitten. Dat is zo'n ultraloop. Dan als je 33... Maakt ook niet even.
0: Nee, maar je hebt zo, ze hebben dan in ieder geval wat wc-rollen klaargehangen in die bosjes en dan kun je daar gewoon rustig je gang gaan. Dus dat is wel handig.
1: Ik heb altijd een tas bij me en ik weet dat het kan gebeuren, dus ik zorg dat ik wc-papier heb.
0: Heel goed, heel goed. Michiel, bedankt voor jouw bijzondere verhaal. Veel succes met en mocht je nog iets speciaals of iets raars gaan doen, of dan laat het ons weten en dan spreek je weer.
1: 240 kilometer is best bijzonder, toch?
0: Dat is best bijzonder. Dus laat even weten wanneer je dat gaat doen. Als je hem hebt gedaan, dan komen we even bij je terug.
1: Ja, helemaal goed, Richard.
0: Is goed. Bedankt, Michiel.
1: Oké. Dankjewel. Fijne avond. Jouw keuze in Twente.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Roelof Bleke wil preventief fouilleren in Enschede mogelijk houden en heeft daarvoor veiligheidsrisicogebieden aangewezen in de binnenstad. Rond de Goolse Vest ook en op de invalswegen. De officier van justitie moet toestemming geven voor fouilleeracties van maximaal 12 uur. In 2023 en 2024 vonden 2 acties plaats waarbij recent 19 messen en andere wapens in beslag werden genomen. Nederlandse topatleten presteerden goed tijdens de FBK Games bij temperaturen rond de 30 graden. Femke Broedersbol won de 800 meter in 1:57.41, ver onder het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Ook Jonas Pijvers, Nadine Visser, Niels Laros en Jessica Schilder wonnen een onderdeel tegen internationale concurrentie. En bij een aanrijding op de Vlierstraat in Enschede is zondagmiddag rond 5:10 een fietser gewond geraakt. Een personenauto was bij het ongeval ter hoogte van de Milieustraat betrokken. De fietser is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht blijft het ook droog. Het is vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Morgen wordt een zonnige droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Brunnings van Vitens.
1: Zeker als het langdurig droog en warm zal zijn. We mogelijk te weinig capaciteit hebben om het water uit de kraan dan nog steeds hard te laten stromen. En dat we dan de waterdruk gaan verlagen, zodat er voor iedereen ook water blijft. Daarmee wil ik ook zeggen dat de mensen niet willen laten schrikken met een brief die we ze gisteren hebben gestuurd. Want we gaan dat water nu niet afsluiten. En mensen krijgen nog steeds water. Maar bij een piekvraag, zoals we dat noemen, als er heel veel vraag naar drinkwater is, dan willen we het nog steeds kunnen leveren. En vragen mensen daarom om zuinig om te gaan met het water. Er is in Overijssel en zeker ook in Noordoost-Twente te weinig reserve drinkwater, zoals ze dat noemen, om juist wanneer er heel veel mensen de kranen openzetten, en dat is dan vaak in de zomer, hè, in de ochtend, hè, en 's avonds. En ze zetten de kraan natuurlijk open om te douchen, hè, maar ze zetten de kraan ook open om soms de tuin te sproeien als het meer dan 30 graden is. En daar vragen wij nu, nou, weet je, sproei die tuin bij voorkeur niet, hè, dat de gele gras wat eerst verdroogt door gebrek aan water, wordt toch weer groen. En als je het dan al per se je plantjes wat water wil geven, doe het dan voor 7 uur 's ochtends of 11 uur 's avonds, als de zon niet meer schijnt. Over dat zwembadje, ja, hou dat schoon. Dus dek dat af met een zeil, hè, waardoor je het ook niet elke dag hoeft bij te vullen. Ja, en de tip die heel veel mensen al kennen, omdat Vitens al langer mensen aanspoort om water te besparen, is: douche nou niet zo lang. Hè. Doe dat maximaal 5 minuten.

Chrissy Abrams en That's So True. Ja, dan heb ik nog even iets leuks. Het KOC, dat is het Koude Oorlogcentrum, houdt dit voorjaar en nu weer rondleidingen over de voormalige vliegbasis Twente. En op deze authentieke locatie is de Koude Oorlog nog te beleven. Een wandeling onder leiding van gidsen van circa 2,5 uur. Die voert je langs iconische shelters, bunkers en historische rolbanen en geeft zicht op een onderkomen van een vliegtuigsquadron. De route voert door een markant Twents landschap met vrije natuur en langs restanten van de Tweede Wereldoorlog, waar

0: de Koude Oorlog uit voortkwam. En er zijn nog, even kijken, volgens mij nog 4 dagen. Vrijdag 26 juni, zaterdag 27 juni. Daarna vrijdag 3 juli en zondag 5 juli. Dat is echt de laatste keer. Dus je kan nog 4 keer meelopen. Deelnemers die moeten zich wel 2 dagen voor de wandeling aanmelden door een mail te sturen naar wandelmee@koudeoorlogcentrum.nl. Wandelmee@koudeoorlogcentrum.nl. En de kosten van deelname zijn €6 per persoon. Daarvoor kun je het bijna niet laten. Zometeen ben ik terug. Dan gaan we nog even terugkijken naar die fantastische wedstrijd die Nederland zelf elftal speelde tegen Zweden. Maar nu even luisteren naar Chaperone en Good Luck Baby.
1: Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is

radio smelt, denk ik. Nieuwe batterijen erin. Lijkt mij. Good luck, babe. Chapel Roan. Ja, we gaan toch nog even, ik ga dan nog even terugkijken met je op die... Ja, we kunnen er niet genoeg over praten. Nederland-Zweden, wat een heerlijke wedstrijd. Dat is... daar doe je het voor. Zoveel doelpunten, dat is toch geweldig. Ja, weet je, een 0-0'tje vind ik helemaal niks. Lekker veel doelpunten. En dan, als dat dan ook nog voor Oranje is, ja... In principe zijn we al door. Het gaat alleen nog om van, worden we eerste of worden we tweede? Nou, eigenlijk tegen Tunesië mag je niet falen. Ongelooflijk. En volgens mij een van de weinige teams waarbij de coach na één wedstrijd op het toernooi wordt ontslagen. Nadat ze met 5-1 hadden verloren Tunesië van Zweden. En dat heeft inderdaad geholpen, want de tweede helft verloren ze met 4-0 van Japan. Wel de nul gehouden, maar volgens mij is het niet helemaal goed gecommuniceerd welke nul ze moesten houden. Dat is niet helemaal goed gegaan. Dus ja, Nederland zelf, daar moet daar gewoon van kunnen winnen. En als we daarvan winnen, dan zijn we eerst in de pool. En dan gaan we waarschijnlijk of tegen Brazilië of tegen Marokko spelen. Het is niet anders, daar moet je ook van kunnen winnen. En ik heb een beetje het gevoel dat het ook gewoon gaat lukken. Want we zijn gewoon, ik denk dat de puzzeltjes een beetje in elkaar gaan vallen. En dat het helemaal goed gaat komen met Oranje. En ik vind ook, ja, weet je, ik hou niet zo van pessimisme. Je moet ook altijd gewoon positief blijven. En dat gaat lukken. Ik denk dat, dat het een heel mooie reis wordt de komende weken. Ik hoop dat de vlaggetjes overal, die overal hangen. En er wordt alleen maar meer, denk ik, dat die nog heel lang blijft hangen. Het liefst tot 19 juli. Dan weten we in ieder geval zeker dat we de finale hebben bereikt. Wie de finale ook bijna hebben bereikt. En afgelopen vrijdag mocht ik invallen voor de Guilty Pleasure Friday XXL. En toen sprak ik even met Kenneth Goddard. Die heeft samen met Ron Moed hebben ze een nummer. Het zijn twee mensen uit Zaandam. Een nummer opgenomen voor Oranje. En dat heeft hij al eerder gedaan. Hij heeft namelijk in 2006 een nummer geschreven voor Leo Beenhakker. Maar die ging toen mee als coach voor Trinidad en Tobago. En daar had hij een nummer voor geschreven. En dat was al geweldig. Maar nu wilde hij iets met Oranje doen. Dus hij schreef een nummer voor Oranje. Ons Oranje. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar het grappige was, wij spraken afgelopen vrijdag met Kenneth. En toen kwamen we er eigenlijk langzaam toe aan het praten waren. Kwamen we erachter van dat deze man is niet zomaar een. Dat is gewoon een living legend. Hij heeft namelijk vroeger, in de jaren 70, speelde hij in de Dutch Rhythm Steel & Show Band. En daar heeft hij nog een wereldhit aan overgehouden met januari, februari, maart. De oude onder ons, dus zeg maar degene met grijs haar, die kennen dat nummer echt wel. Dat was gewoon Kenneth, die speelde daar de steel drum in. Hij zong niet, maar speelde wel de steel drum. Nu is hij wel gaan zingen, dus ja, we gaan gewoon eruit. We moeten gewoon die goede vibe houden. Dus ik denk, laten we nou gewoon even twee nummertjes draaien van Oranje, om gewoon de vibe erin te houden. Zometeen, ik vond het echt een leuk feestnummer, Fons Veurink met zijn feestje in de WK-versie. Maar eerst gaan we dus luisteren naar Kenneth en Ron met Ons Oranje.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. 2 weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer met woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Roelof Bleken wil preventief fouilleren in Enschede mogelijk houden en heeft daarvoor veiligheidsrisicogebieden aangewezen in de binnenstad. Rond de Goolse Vest ook en op de invalswegen. De officier van justitie moet toestemming geven voor fouilleeracties van maximaal 12 uur. In 2023 en 2024 vonden 2 acties plaats waarbij recent 19 messen en andere wapens in beslag werden genomen. Nederlandse topatleten presteerden goed tijdens de FBK Games bij temperaturen rond de 30 graden. Femke Broedersbol won de 800 meter in 1:57.41, ver onder het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Ook Jonas Pijvers, Nadine Visser, Niels Laros en Jessica Schilder wonnen een onderdeel tegen internationale concurrentie. En bij een aanrijding op de Vlierstraat in Enschede is zondagmiddag rond 5:10 een fietser gewond geraakt. Een personenauto was bij het ongeval ter hoogte van de Milieustraat betrokken. De fietser is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht blijft het ook droog. Het is vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Morgen wordt een zonnige droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. En dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Roelof Bleken wil preventief fouilleren in Enschede mogelijk houden en heeft daarvoor veiligheidsrisicogebieden aangewezen in de binnenstad. Rond de Goolse Vest ook en op de invalswegen. De officier van justitie moet toestemming geven voor fouilleeracties van maximaal 12 uur. In 2023 en 2024 vonden 2 acties plaats waarbij recent 19 messen en andere wapens in beslag werden genomen. Nederlandse topatleten presteerden goed tijdens de FBK Games bij temperaturen rond de 30 graden. Femke Broedersbol won de 800 meter in 1:57.41, ver onder het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Ook Jonas Pijvers, Nadine Visser, Niels Laros en Jessica Schilder wonnen een onderdeel tegen internationale concurrentie. En bij een aanrijding op de Vlierstraat in Enschede is zondagmiddag rond 5:10 een fietser gewond geraakt. Een personenauto was bij het ongeval ter hoogte van de Milieustraat betrokken. De fietser is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht blijft het ook droog. Het is vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Morgen wordt een zonnige droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. 3 mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de 2 willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi en hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.